0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Zo, dat is dan €6.995. Met wie moet ik afrekenen?
1: We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Das Radio.

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jezelgus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een

0: Klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen zijn nog onderwerp van overleg binnen het kabinet. Het pakket moet de stikstofuitstoot fors verminderen via strengere regels voor landbouw, verkeer en industrie. Vrijdag worden de plannen besproken in de ministerraad, terwijl details en mogelijke wijzigingen nog onduidelijk zijn. Italië en Frankrijk willen een nieuwe vredesmacht in Libanon opzetten zodra de VN-missie UNIFIL eind dit jaar afloopt. Beide landen vrezen een machtsvacuüm en willen bijdragen aan stabiliteit. President Macron en premier Meloni benadrukken dat Libanon geen bron van regionale escalatie mag worden en verdere onrust moet worden voorkomen. Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijven ziekenhuizen in heel Nederland vrijdag open en gaan afspraken, operaties en behandelingen gewoon door. Wel vragen zij patiënten extra voorzichtig te zijn, voldoende water te drinken, rekening te houden met reistijd en alleen op pad te gaan als dit verantwoord is. Defensie blijft weigeren individuele compensatie te geven aan slachtoffers van het Nederlandse bombardement op Hawija in 2015. Daarbij kwamen 70 mensen om het leven. Minister Jessel Gus zegt dat dit precedentwerking voorkomt en uitvoerbaarheid lastig is. Een deel van de Tweede Kamer wil de individuele vergoeding, maar er is geen meerderheid voor. Meerdere Turkse journalisten zijn geweigerd voor accreditatie voor de NAVO-top in Ankara op 7 en 8 juli. Zij werken voor oppositie of onafhankelijke media. De NAVO stelt dat Turkije verantwoordelijk is voor de selectie. Er is kritiek van journalisten en organisaties vanwege beperkte persvrijheid en gebrek aan toegang tot de top. Dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 22 graden in het zuiden van het land. Lokaal kan het zelfs boven de 25 graden blijven. Morgen wordt het zonnig en extreem warm met 35 tot 39 graden. Vooral in het oosten is later kans op een stevige onweersbui met hagel en windstoten. Langs de kust koelt het morgenavond iets af. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur non-stop.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. 3 mensen zijn gisteren omgekomen bij incidenten op of rond het water. In Utrecht is een 13-jarige jongen levenloos gevonden. In Nijmegen is een zwemmer verdronken en in het Limburgse Middelaar overleed iemand na een aanvaring met een boot. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer tenslotte. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden zakte, wordt het vandaag recordheet. In het zuiden kan het zelfs lokaal 40 graden worden. Later op de dag kan een onweersbui vallen. En ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral op zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Na het weekend wordt het weer koeler. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een...

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Oranje is als groepswinnaar door op het WK na een 3-1 winst op Tunesië. Door een droomstart was de drukte snel af, al werd het na rust nog even spannend. De volgende wedstrijd is na het weekend. In de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Nederland in Mexico tegen Marokko. 3 mensen zijn gisteren omgekomen bij incidenten op of rond het water. In Utrecht is een 13-jarige jongen levenloos gevonden. In Nijmegen is een zwemmer verdronken en in het Limburgse Middelaar overleed iemand na een aanvaring met een boot. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. Dat maakte de organisatie bekend. De beslissing is genomen nadat het KNMI gisteren code rood afkondigde voor 8 provincies, waaronder ook Flevoland. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. 2 krachtige aardbevingen hebben woensdag de noordkust van Venezuela en de hoofdstad Caracas getroffen, waarbij zeker 188 mensen om het leven zijn gekomen. De verwachting is dat dit dodental nog verder gaat oplopen, omdat reddingsteams nog steeds zoeken tussen het puin van de ingestorte gebouwen. Tot nu toe gold de beving in 1967 als een van de dodelijkste aardbevingen in de moderne geschiedenis van het land. Daarbij kwamen toen 240 mensen om het leven. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
2: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
3: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
4: Alles in één keer kloor.
5: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen

0: en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
3: Reparatie, onderhold en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
4: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
5: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een

0: www.omroepmeer.nl.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis en voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
5: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
6: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalets en staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
16: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met de hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
17: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Lean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. Wij zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Lean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen, die rijden.
20: Kom met je kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerta.nl.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
22: we Oranje. Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op.
0: Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Hey Niels.
23: Hey Mooi.
14: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
23: Klopt.
14: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
23: Jazeker, en we hebben regelmatig leuke acties.
14: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
23: Zeker te weten.
14: En kijk op nieuwslubbers.nl.
24: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
25: Dit is Hits. Dat is radio.

0: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
1: In Bosrijk Westerwolde bij Vlagtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
2: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
3: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
4: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
5: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
6: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
7: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
8: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06 274 275 92.
9: Stalinrichting.nu. Heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
10: Palen en planken voor een schutting.
9: De4keien.nl. Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
11: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit

0: Eeksten. 4 juli, Truck and Tractor Pooling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszoden. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 335. Daarna zijn zeker 1500 gewonden geteld. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden kan oplopen tot 10.000 of zelfs 100.000. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
3: En dan zeg ik goedemorgen. Het was een korte nacht, maar ja, wel groepswinnaar geworden. Komen we er zo meteen wel op terug. Nou, je weet het, je hoort het overal. Weeralarm, code rood. Jongen, jongen. Dat betekent extreme temperaturen, houd er rekening mee. Maar ik hoor her en der al even via de 27MC dat een heleboel van jullie wat eerder zijn begonnen en dan rond de middag naar huis gaan. Dat is misschien het beste wel. Verdere meldingen, A37, Emmen richting Hogeveen bij Emmen Zuid. Het wegdek nog steeds in een slecht toestand, de afrit is daar dicht. Keren kan bij Veenoord, afslag 4. En er wordt nog gewerkt op de N50, Zwolle richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord ook nog steeds is dat knooppunt afgesloten. Dat gaat nog duren tot 27 juli. Koffie of een biertje? Nee.
1: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: huis bouwen in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT doet ze. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
1: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
2: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
3: Nieuwe bedrijfsunit.
4: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor

0: Leijenberg, die van die garagedeuren.
1: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectional deuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
0: Juist ja.
2: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen, Leijenberg.nl.
3: Vind jouw liefde op het platteland. Via Agri Matching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de Agri Matching app op jouw telefoon.
4: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg. Vallen op.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
5: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veeg

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Goedemorgen, Wim. Karel hier is hier uit Bellingwolde. Hol in mijn holle piratenknijter aanvroeg van Martin Lauer met zijn beste spaards. En draai daar maar voor elke naam dat je meuren wil, hè. En neem maar een flesje bier, hè. Het wordt warm voor de ogen. Goed weekend, Wim. En groetjes vanuit Bellingwolde. Yo!

0: Je hoort het, hè? Het is verzoek vrijdag. Er komen er weer plaatjes voorbij. Die hoor je bijna nooit voorbij komen. Vandaag dus wel Martin Lauer. Zijn beste speert.
1: In de bergen hoog in Colorado.
2: Dit moet stoppen. Ik volg ervan.
0: 10 minuten over 7, het is vrijdagochtend. Zon hoog aan de hemel, blauwe hemel, bijna geen wind. En de temperaturen, ja, nou, zeg het maar. Het gaat een bijzonder warme dag worden. En we gaan de dag beginnen met Verzoek Vrijdag. En het eerste verzoekje, Zijn beste sfeer van Martin Lauer. Ja, is gedraaid, dus de kop is eraf. Heb jij nog een verzoekje? Wacht er niet te lang mee, want het loopt storm, kan ik je zeggen. Heb je een groet, een felicitatie of wat dan ook, spreek het even in. En let er wel even op dat je op een locatie bent waar het ook te verstaan is. Ik krijg heel vaak berichtjes binnen dat je in de fabriek of zoiets bij hele harde achtergrond verzoekjes instuurt. Ja, dat is er niks van te begrijpen. Dus doe het even op de wc of zoiets, weet ik veel. We gaan het over het weer hebben natuurlijk met een uitgebreid weekendweerbericht over een half uurtje. En we hebben de uitsmijter en de hele week stond in het teken. Hoe kan het ook anders van zomerse plaatjes? Geldt ook voor vandaag. Geen grote hits, maar wel een plaat van Cheert getiteld Zomerzon. Ik laat je me zo meteen wel even horen, want ik hoor je denken van zomerzon, zomerzon, zomerzon. Nou, zometeen hoor je hem wel even. Net als vader Abraham, want die staat ook de keuze. Ik heb dat zomerse gevoel. En dat is de plaat voor vandaag die we misschien gaan draaien, als het aan jou of aan mij ligt. Ik laat je zometeen beide fragmenten wel even horen en de plaat met de meeste stemmen gaan we draaien. Ja, en tussendoor, voordat om 9 uur Baptist FM dus aan bod is met zijn programma De Ochtendshow, de officiële vrijdagochtendborrel, hebben we verzoekjes.
3: Ah, goedemorgen Drent, hier Joel Dutsenboende. Een mooi plaatje, een mooi polkaatje draait voor mij, een mooi polkaatje. We hebben 6 uur begonnen vanmorgen, dus ben ik al 10 vrij verdogen. Koffie erbij, biertje erbij. Nou, ik denk dat ik wel de eerste ben. Nou, schone morgen en de...

Drenthe. Een hele goede morgen op deze frisse vrijdagmorgen. Doen we even een plaatje van het Noorderbad Trio. Hoe heter, hoe beter. Speciaal even voor mijn collega's bij Dakkapel Warenhuis. Lekker in de warmte. Groetjes en een fijn weekend. En goudbliem drinken. Groetjes, Harm-Jan.

Ja, mooi Wim. Goedemorgen. Nou, wat een verrassing, hè? Nederland als winnen over een groepsfase. Mooi man. Dat lijkt in ieder geval een keer weer mooi om Wij houden van Oranje op de radio te horen van André Hazes. Dat staat wel op draait. Nou, alvast bedankt en nou ja, een mooi weekend. En kalm aan met dit warme weer, hè? Groeten, Remco.

0: eerlijk. Even eerlijk zijn. Ben je vannacht om 1 uur opgestaan? Of was je nog wakker? Of lag je lang in bed te stinken?
1: Hits, Das Radio.
0: Ik was wakker. Ik heb eerst even die Deutsche Mannschaft gezien. Die hadden er niet veel zin in. Die hadden zoiets van, nou ja, we zijn al een ronde verder. Dus we lopen een stapje langzamer. En dat heeft ze ook dus 3 punten gekost. Want ja, ze verloren gewoon met 2-1. Ja, toen was het even een uurtje overbruggen. En toen om 1 uur die wedstrijd. En na 7 minuten stond er al 2-0. Ik denk, wow, dat gaat een wedstrijd worden. Maar niets is minder waar. Na die 2-0 zakte het compleet in. En bij de rust dacht ik, ik ga op bed. Ik hou niet meer vol. Ik vond het zo, ja... Je bent natuurlijk sowieso al moe. Het was 2:15 uur of zoiets. En dan ook nog een wedstrijd waarvan je denkt van... ja, ik ga hier niet meer veel aan missen. Uiteindelijk is het dan 3-1 geworden, maar... ja, ik was kapot. Dus ik ben om 2 uur op bed gegaan. Om 5 uur ging de wekker weer, dus 3 uurtjes slaap. Ach, weet je wat. Hè, toch? Hè? Maar ja, nou dan. Tegen Marokko. Om 3 uur 's nachts. Dat zijn toch geen tijden, mensen. Jongen. Laten we snel ophouden met dat soort tijden. Maar goed, dat even wat anders. Het is nou een keer zo. We spelen tegen Marokko. Goeie ploeg trouwens. Maar om 3 uur 's nachts van maandag op dinsdag. Hè? Jongen. Dat zijn tijden. 3 uur 's nachts. Ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik denk dat ik wil het wel graag zien. Ik denk dat ik gewoon 2:45 de wekker zet. En dan om 3 uur die wedstrijd kijken. En om 5 uur moet ik sowieso wakker worden. Dus ja. Maar goed, we gaan het meemaken. In ieder geval zijn we ronde verder. Toch? Absoluut. Niks mis mee. Verzoek vrijdag. Maar natuurlijk ook een zomersplaatje als afsluiter. Het is time of time.

0: Het is time of thunder. Afsluiten met een zomersplaatje voordat Baptiste de boel gaat overnemen. Cheers met zomerzon. Dat kan. Ja, dat mag. Niet echt een grote hit van Cheert geweest, maar wel een toepasselijk plaatje bij de dag van vandaag. Ja, of toch, Pierre Cardner, Valder Abraham en ik heb dat zomerse gevoel. De plaat met de meeste stemmen gaan we draaien. En jij mag stemmen via de poll op onze Facebookpagina. Doe dat wel even voor 8:45, omdat we om 9:00 alweer stoppen met Verzoekvrijdag. Dus even doorzetten.
1: Bimbi, goedemorgen. Zou jij voor mij Beun de Beunaars willen draaien van Henk Wijngaard voor mijn beste kameraad Wesley, die all-automonteur. Die moest vanmorgen om 5:00 weer zijn nest uit. En die heeft die al Toyota's allemaal weer ondersteboven in elkaar gezet. Hij moet even wat minder bier heen. Ik wens jullie allemaal een goed weekend. Mooi.

0: Snijder.
1: Je hoort ze hier op Hits. Das Radio.
2: Goedemorgen, Wim. Zou je voor mij Con de Mour willen draaien met Het is uit Roland. Het is uit Roland. Ik wens je een fijne dag, draai plezier en een fijne weekend. Bye bye.

0: Johnson. Moin mensen, hallo hallo. Nog Haco de Blauw in de Blipso. We de domers hebben we ook. Cars, jeans en de hoedverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
2: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu, Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
4: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
5: Ja, dacht ik ook al.
4: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
5: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
4: Ketelservicenoord.nl.
5: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
4: Zo is dat.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
7: Wat een mooie vrachtwagen!
8: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoek Ron Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
9: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
10: Nieuwe zonwering nodig? Terpstrazonwering.nl.
11: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
12: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
16: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
17: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
18: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
19: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
20: Renew.
21: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
19: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
22: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
23: Leijenberg, die van die garagedeuren.
24: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
23: Juist ja.
24: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
0: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
2: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
3: Morgen lekker geslapen, dan is het nu vrijdagochtend. Tijd voor de vrijdagochtendborrel. Zometeen om 9 uur met Baptiste en nu verzoekvrijdag. En je weet het, hè, weeralarm. Vandaag extreme hitte in grote delen van het land. Dus pas je werk en je hele dag de gewone baan, hè. Verdere meldingen, de A37, daar wordt nog steeds gewerkt bij Emmen-Zuid. Daar is het wegdek in slechte toestand. Een rijtje vanaf Emmen richting Hogeveen is die afrit dicht. En je moet omrijden via Veenoord. En ook werkzaamheden op de N50, Zwolle richting Emmeloord. Bij knooppunt Emmeloord worden gewerkt. En dat knooppunt is nog steeds afgesloten. Gaat nog een tijdje duren tot 27 juli. Even kijken of ik nog snelheidscontroles via de ANWB heb. Van jullie namelijk niet. Nee, ook niet van de ANWB. Dus we kunnen gewoon door met de verzoekjes. En zometeen het weerbericht voor het hele weekend.
20: De hitsverkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto

0: is Hits. Das Radio.
1: Ja, goedemorgen Wim. Op deze warme dag hier. Hey, wil je even een plaatje draaien voor de grondwerkers van Steinkool Groningen? Even hike met lekker lekker in de zon. Hij komt eraan, Rob de Groot. Fijne dag, hoi hoi.
2: Ik zag haar liggen in de zon, bikini, die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand, pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
3: Mooi meisje!
2: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd.

0: Lekker, lekker in de zon.
1: Dag man van Hits, draai ons Metzel Billy van Sneeuwbal Trio even voor de man van Bremer en Darmian van Nootsabomer. Adieu.

0: Het Sneeuwbal Trio. En Metzel Billy. En in het weekend natuurlijk, ja, de Zendamateur, hè. Geweldig. Bijna 7:15. En het is vrijdag een bijzondere dag. Een dag die de boeken ingaat als een hete dag. Vanmorgen start namelijk de dag zonnig. Schiet de temperatuur snel omhoog. Het wordt vandaag extreem heet. Met een maxima tussen de 36 en maar liefst 40 graden. Hiervoor geldt een weeralarm. Op de Wadden is het minder heet. Daarbij schijnt de zon wel volop. De wind is zwak tot matig uit zuidelijke richting. En in de loop van de middag en avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Stelt niet veel voor, maar het kan dus lokaal voorkomen. Vannacht is het dan weer droog en vrij helder. Minima de 20 tot 24 graden. De komende nacht heb ik het over. Hè? 20 tot 24 graden. Ja, dat is een warme nacht. Morgen ook weer heet. 29 tot 38 graden wordt er verwacht. En dan waarschijnlijk wordt het zondag al aanmerkelijk minder heet dan de dagen van tevoren. Met zo'n 25 graden in de westelijke kustgebieden en tot nog 33 graden in Oost-Nederland. Er is een kans op tropische hitte. Op meer plaatsen nog aanwezig. En blijft dan tot zondagmiddag in het westen nog 30 graden. En kan het in het binnenland nog ruim 35 graden worden. Jongens, dat zijn temperaturen. Dat lijkt wel Zuid-Spanje, man. Het weerbeeld bestaat uit zon, stapelwolken en een aantal regen- en onweersbuien op de zondag. Maandag koelt het dan ietsje af. Het wordt 23 graden in de kustprovincies. Tot ongeveer 27 graden in het oosten en zuidoosten. En daarbij waait een matige wind uit het noordwesten en bestaat het weerbeeld uit zonnige periode afgewisseld met een enkele bui. Er gaat dus wat regen aankomen. Maar inderdaad, hou er gewoon rekening mee. Vandaag, morgen en ook zondag uitzonderlijk warm. Mocht je, pas je leven er even op aan. Veel drinken, ga niet in die pralle zon zitten of zoiets. En bier drinken, heel veel bier drinken.
1: Het Hits Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Veegservice Friesland uit Gorredijk. Veegservicefriesland.nl.
2: Goedemorgen Wim. Kun je een mooie plaatje rijden van de Sunstreams? Even voor de jongens van Klungel in vrije grond gezet. Alvast bedankt hè.

Hoi Drent, goedemorgen. Ik wil je een plekje draaien van de Starfighters. Zijn we met jou? Groetje komen even van Kevin Zijlstra en mijn Dilsel. Bedankt hè. Hoi.

precies anders en niet zo rood zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

0: Het zijn de Starfighters tijdens Verzoekvrijdag samen met jou. We hebben nog eentje te gaan in het eerste gedeelte van de Verzoekvrijdag. Plaatje van de Havenzongers. En in het tweede gedeelte, zometeen na 8 uur, zitten we ook al helemaal vol.
1: Goedemorgen Drent. Een hele goede morgen en een hele fijne warme dag. Ik wou, als het mogelijk was, graag het liedje horen van de klok van Annemuiden. Alvast heel erg bedankt.

0: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huis bellen. 06-360-234-19.
2: Je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
2: we Oranje. Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
4: Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok. Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
5: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
6: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
7: Ja, dacht ik ook al.
6: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
7: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
6: Ketelservicenoord.nl.
7: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
6: Zo is dat.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
11: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyer Afdichtingen.nl.
12: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
13: Grind Import Noord,

0: specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Ik zing als ik grondzuig.
4: Kunt u er niet bij?
3: Alleen als ik grondzuig.
4: Van der Vlier zuigt het voor u.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond LAX, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. Tegelijkertijd vraagt drinkwaterbedrijf Vitens om juist nu extra zuinig te zijn met water. Nederland heeft vannacht met 3-1 van Tunesië gewonnen. Oranje kwam al heel snel op een 1-0 voorsprong. Dat was na 2 minuten en 21 seconden door een eigen doelpunt van Tunesië. Door deze winst is Nederland nu groepswinnaar. De volgende wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts tegen Marokko. Huishoudens die de aansturing van een thuisbatterij, warmtepomp of laadpaal overlaten aan hun energieleverancier om netcongestie tegen te gaan, krijgen daar voortaan een vergoeding voor. Dit kan honderden euro's per jaar opleveren. Vorig jaar startte een aantal netbeheerders een proef om te testen of het slim aan- of uitzetten van deze apparaten helpt om de overbelasting van het stroomnet te voorkomen. De netbeheerders laten nu weten dat deze proef is geslaagd. En koning Charles gaat na de renovatie van Buckingham Palace volgend jaar niet in het paleis wonen. Hiermee stopt een traditie van bijna 200 jaar waarin het monument de hoofdwoning van de Britse vorst was. Buckingham Palace blijft wel gewoon fungeren als het hoofdkwartier van de monarchie. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
5: Ja! Dus na het weekend, verkoeling, tot die tijd hoge temperaturen, houd er rekening mee. Het is rustig in Nederland. Ik heb namelijk rondom het verkeer geen meldingen. Meer tijd voor verzoekjes.
3: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door auto- en motorrijschool Schipper. Jouw

0: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
1: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
3: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
1: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
5: Heer Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
6: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
7: De deuren van Leijenberg. Vallen op
8: Leijenberg, die van die garagedeuren.
9: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
8: Juist ja.
10: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
11: Nostalgiepalast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
7: De deuren van Leijenberg. Vallen op.
10: Blijenberg.nl voor garage- en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
12: Trend Ride Hits wordt mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldenkerk en Tolbert. En Veegservice Friesland.

0: Dit is de verzoek vrijdag, zeg maar. Voor een verzoekje, een groetje of wat je ook maar kwijt wil, behalve je schoonmoeder, spreek het in op 085 114 39 39. Mooi dat zo in.
1: Hey, goedemorgen, Wim Drent. Zou je even een baby sorry willen draaien van Zwitserse Smilda? Alvast goed weekend, yo.

Weet je nog, het wereldkampioenschap 1978. Dick Nanninga, die wilde naar huis. Die had het helemaal gezien. Die had 2 wedstrijden gespeeld volgens mij. Of was het 1? En die had heimwee, die wilde naar huis toe. Dat moet je je voorstellen. Trainer, ik ga naar Ruzo hoor. Ik heb het al bekeken hier. Het Nederlands elftal staat dus in een ronde verder tegen Marokko. Het nadeel is dus dat het maandagavond om 3 uur 's nachts is. Jongen, dat zijn toch geen tijden. Maar ja, wat moest hè? Het is time of thunder. Zo.

0: Het is Time of Thunder. Een zomers plaatje als afsluiter van de ochtendshow van ook de Verzoek Vrijdag tijdens een zomerse week. En jij mag bepalen welke. De poll staat op onze Facebookpagina. Even stemmen. Daarvoor heb je nog krap aan een half uur tot 9:15. Cheert, zomerzon of toch vader Abraham. En ik heb dat zomerse gevoel.
1: Rechtstreeks vanuit de poort van Nederland is dit legitiem voor u aan de band. Hits, Das Radio.
2: Goedemorgen Wim. Wil je van mij wel een plaatje draaien van Ede Staal? Life is more than a song. Dankjewel.
3: They are all on the way to the paradise, where the devil and the angels compromise. But life is more than a song, oh yeah. Life is more than a song. Cause we live in the devil's embassy, for the blessings of our chemistry. But life is more than a song, oh yeah. Life is

Drenthe. Een hele goede morgen vanaf Sappemeer hier op de Bulldozer. Maar ik wil graag even een plaatje horen van Maywood met Hey Hey Hey, om deze zonnige dag even goed door te komen. En jongens, met de grond gas geven, we willen op tijd naar huis vandaag.

0: voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
1: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
2: Ja, dacht ik ook al.
1: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
2: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
1: Ketelservicenoord.nl.
2: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
1: Zo is dat.
3: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
4: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
5: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
6: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
7: Wouter Geerlichs Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalets en Staakcaravans.
8: Kijk op grittercaravans.nl.
10: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
12: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
13: Zwaagstra.
14: In Hogeveen. Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets. Debogiebikes.nl.
15: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
16: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
17: Dames, laat die rokjes nu maar waaien. Het is een hele warme dag op deze vrijdag. En het is ook nog eens een keer verzoekvrijdag op diezelfde vrijdag. De laatste vrijdag van deze week. En dan gaan we meteen maar mee door, want rondom verkeer heb ik toch niks te melden.
18: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw rijbewijs.

0: Legitiem.nl. Reeks vanuit de poort van Nederland. Is dit Legitiem voor u aan de band? Hits, Das Radio.
1: Goedendag, ik ben Keer nummertje van Even en Frank. La, ga ik wel. Speciaal voor Erik. Kijk maar. Die kerel die zet me al onder kop van ga ik wel. Nou, krillen hem ook.

Goedemorgen, Trent. Ik heb deze mooie vrijdag een plaatje doen van Gerard en Jetje met Trixie. Dankjewel alvast. Goed weekend. Hoi.

0: zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk. Hits, Das Radio.
1: Goedemorgen, Wim. Ik ben al wakker geworden. Moet je van mij even leiden naar een van de vrijbuiters? Ik ben zo moe. Ik heb vannacht ook eventjes steeds in slapen door. Af en toe op de telefoon de wedstrijd gekeken van Nederland. Ik ben ook een paar keer in slaap gevallen, maar ik heb toch de meeste dat gezien, hè. Maar ja, het is weer voetdag op de modus in Deventer. En nu moe, hè. Moe. Dus graag een plaatje van de vrijbuiters. Ik ben zo moe. Groetjes, Ronald Uiten. Fijne vrijdag.

0: Dit draait hits. Wim Drent.
1: Mooi Wim, Richard. Onder het mond van durf te vragen, heb jij het plaatje van Draaimer als een haan om de toren? En wil ik graag aanvragen voor alle mensen die in het telefoonboek staan. Nou, oké. Groetjes. Hoi hoi.

En dan is het al 9:10. Dat betekent dat het... het zit er bijna op, de verzoekvrijdag. We hebben nog zoveel verzoekjes. Maar ja, de tijd is op, want Baptiste FM is waarschijnlijk op de brommer in de blote kont onderweg naar de studio om zometeen zijn programma te gaan presenteren. Ik krijg trouwens ook nog een verzoekje vanochtend binnen. Ik denk, ja, is dit nou wel een verzoekje of is het helemaal geen verzoekje?

0: Ja. Ja. Het warme weer, hè? Ja, ja. Sommige mensen slaan het totaal in de bol, hè?
1: Het is tuin of tander.
2: Zo.

Stein of Tander. Het laatste plaatje voor de ochtendshow wat betreft de verzoekvrijdag. Ja, een zomers plaatje. Morning Sky is het, geloof ik, van de George Baker Selection. Dan vertaald op zijn Nederlands, ja, een hele vrije vertaling met Zomerzon Kids. De man die wij gaan bezoeken op 9 augustus, geloof ik. Dan gaan we met een heleboel mensen compleet de kroeg afgehuurd op zondag met de boot naar Tjeerd op de Schelling. En Klaas komt natuurlijk ook even zingen. Neefje en opie zeggen. Zijn broer, Trinus. Ingrid, Baptist. Ja, we nemen ook onze DJ mee. Onze feest-DJ Sven. Hij gaat daar draaien. Lars. Ik zeg altijd Sven tegen Lars, Sven. Ach, ja. Maar goed, dat is dan pas. Eerst vandaag even de show afhandelen. Nog geen Baptist in zicht, maar die zal ongetwijfeld binnen enkele minuten hier in de studio zijn. Zometeen een uurtje lang het weekend officieel in. En mensen, het is heel erg warm. Dus hou je aan de regels die Evert altijd zegt. Gewoon genoeg bier drinken en gehaktballen. En gewoon om 9 uur stoppen met het werken. Van 9 tot 10 de vrijdagochtend borrel even. En dan weekend vieren, want het is gewoon te warm. Toch? Wij gaan de laatste plaat draaien. De keuze was uit Tjeerd met Zomerzon. Of Vader Abraham met Ik heb dat zomerse gevoel. En de vraag is natuurlijk welke plaat heeft de meeste stemmen. En die gaan we voor je draaien. Daarmee stuur ik jou het weekend in. In ieder geval richting Baptist. En maandagochtend zijn we er weer met de nieuwe Drent Draait Hits. Doe kalm aan met dit weer. En geniet van de mooie muziek die de hele dag loopt. Zo, aha. Ja, de meeste stemmen gaan naar Tjeerd of Vader Abraham. Luister en huiver. Koud. Vader Abraham, tot maandag.

0: werd mede mogelijk gemaakt door Watersportservice Noord in Ten Post. Voor onderhoud en reparatie van uw jacht. Watersportservicenoord.nl. Infra en loonwerk Westerkwartier in Oldekerk en Tolbert. En Veegservice Friesland. Veegservicefriesland.nl.
1: Reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
2: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
3: Hako Scheemda, voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines, inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
4: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
5: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
6: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
7: Geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazina Veen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
8: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazina Veen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazina Veen regelt het. DVAtechnology.nl.
9: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het dodental in Tunesië is gestegen naar 335. Daarna zijn zeker 1500 gewonden geteld. De Amerikaanse

0: Geologische Dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. Het land komt vandaag vrijwel helemaal stil te liggen door code rood. Veel scholen houden de deuren gesloten en evenementen zijn afgeblazen. Het is de allereerste keer dat het Weerinstituut deze zwaarste waarschuwing uitdoet vanwege de hitte. Het advies is om vandaag uit de zon te blijven, lichamelijke inspanning te beperken en genoeg te drinken. En het hardstylefestival DEFCON 1 in Biddinghuizen wordt vanwege de extreme temperaturen vroegtijdig stopgezet. Alle bezoekers zijn om middernacht op de hoogte gebracht en moeten de camping in de loop van vandaag verlaten. De organisatie wil hiermee geen onnodige risico's nemen voor het welzijn van iedereen. Het weer nog, na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. Later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
2: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
3: Boskloppen verhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppen verhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
2: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
4: De Hits Drive-In Show.
5: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
6: En de intree is gratis!
4: Drive-in show. Kijk voor meer info op hits.nl.
7: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
8: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
9: Ik ben er helemaal klaar mee.
10: Nou, ik ook. Daar hebben we een nijbegun maken.
11: En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijn laten doen door VLM-kozijnen.
9: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijn.nl.
12: VLM Kozijnen.
11: Kwaliteit die blijft.
13: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
14: Woon je in Groningen of Noord-Drenthe?
11: VLM Kozijnen regelt alles voor jouw nijbegunst subsidieaanvraag.
14: En je ontvangt 30% subsidie.
11: Maar dan moet je nou overal doorheen lulmen.
14: Ja, gewoon.
12: VLM Kozijnen.
11: Kwaliteit die blijft.
15: Ik heb de boom netjes aan de kern, hè? Ik ga deur, hoor.

is al 9 uur weer, ja. Och, doe we even. Ik word een broekje eruit, jongen. Ik mix, jongen. Hoor, ik kom er zo weer aan. Ik krijg graag mooi dus straks.

jongens, ik ben er hoor. Ik moet een even stukje graag maken. Ik denk voor dat het warm wordt, want op dit moment is het nou lekker koel. Cool. Even een paar broodjes eruit en dan gaan we de rest de kantjes in maken. We moeten wel even netjes.

Hier volgt een politiebericht. Das kleine Greta zit in bikini voor thuis. Rijdt u door Frieskelo, niet inhalen. Blijft u links rijden en niet

0: Hartstikke bedankt voor dit mooie stukje muziek, Wichter. Geweldig. Bedankt. Zo. Ik had niet in de gaten, maar het is om 9 uur geweest, ja. Ik was nog even droog en gras, maar ik denk, ga je begin van de morgen even verrassen, want het is niet zo warm. Dus. Ik was gisteren even in Pekela. In de oude Pekela. En daar reed een kerel op een grasmaaier, zo'n zitmaaier, in blote kont. Ik ben echt even stopt. Ik reed met de brommer langs. Ik denk, heb ik dat nou goed gezien of wat is dat nou? Dus ik heb de brommer even in zijn achteruit zet. Stukje achteruit en heb ik gekeken. Ja hoor. In een blote kont, op een zitmaaier. Ik heb 2 keer gekeken en toen zag ik het. Herman Kooij ze weer, van Esperando's. Oh, oh, oh, oh, Herman. Kun je dat nooit een keer normaal doen, hè? Man, je kan rustig gaan graag, maar het moet toch niet in de blote kont, jongens. Daar is toch nergens van nodig. Vooral, wat moet daar weggeven, de noos van Hulshoff, G.A. Hulshoff. Wat moet hij er nu van denken? Als hij het raam uitkijkt, dan ziet hij jou daar in die blote kont op die graasmaaier. Oh, oh, oh. Ik heb de Rijkspolitie gebeld. Ik zeg, moet je luisteren, dit en dat, zus en zo. Dus ik neem aan dat ze er in meerheid ben, maar... Kijk, graasmaaier, jongens, is heel belangrijk, hè. Het moet er netjes uitzien, maar dat doe je niet in de blote kont te doen, hè. Altijd even netjes even een onderbroekje aantrekken of zo, hè? Maar goed. De luisteraars en amateurs, zo staat u weer rechtstreeks afgestemd op Baptist FM in stereo en RDS. En het is warm, hè? Het is warm. Je moet veel drinken, hè? Dus bij deze jongens, tijd voor de vrijdagochtendborrel. Zeg maar tegen de boos. Boos, even heeft gezegd, het is te warm. Wij moeten nou bier drinken op jouw kosten. Met haakbalden. En om 10 uur gaan we naar Moeder de Vrouw. En dan bekijk ik het maar met die rommelpot. En dan komen we maandag misschien wel terug. Misschien ook wel niet. Maar in ieder geval, het is nu tijd voor de vrijdagochtendborrel. Beetje dik hits op de radio. En wie weet gaan we nog even mixen, hè. Maar even mijn sterke punten, hè. Dat is algemeen bekend. Daar ben je erin van. Hey Wet!
1: Ja?
0: Wil je even tegen Bolle Jos en Koning Coco zeggen dat ze nu eens aan het werk moeten gaan en niet zo moeten janken over het weer? Groeten vanuit Vauxhall. Ja, jongens. Kun je er droog over maken? Het is nooit goed, hè? Het is te warm of te koud. Het is te nat of wat dan ook. Ja, van de ogen is het wat te warm. Heen. Nou ja, dan mag je gewoon een beetje meer drinken. Komt allemaal goed, jongens. Nice zo'n drak, man. Maak je niet dik. Dun is de mode, hè. Weet ik alles van. De gehaktballen zijn al op temperatuur. Ja, die moet je gewoon vuur op de motorbak leggen, jongens. Dan worden ze warm genoeg. Wil jij voor alle jongens van Wijtersbestrating een mooie polka draaien en de groeten doen vanaf camping in Oostenrijk? In het bijzonder voor Martijn, die kou zit met 35 graden liever op de kroon dan op de camping. Nou, wij trekken ons nog wel een pulsje open en zet een hakbal op het vuur. Groeten uit Spierberg. Kijk, daar kent ze het wel vol onder, hè? Maar ik zal niet in de bestrating willen zitten met dit weer, jongens. Bliksem. Jongens, kappen, niet meer doorgaan met de bestrating. Morgen is weer een dag. En maar martelen in de zon, ben om 6 uur begonnen. Heeft even nog tips? Nou, er zit ook een foto bij. Oh, bliksem. Ja. Hendrik Wardenburg stuurt dat berichtje. Nou jongens, ik zal zeggen, gewoon bier drinken. En stoppen met werken, het is te warm. Goedemorgen vanaf G-Tech terrein. Heb je het nummer van Ede Stol? Ik heb die bekeken. Groet van de vaste luisteraar. Oh ja, laat de mensen die bij de airco zitten maar eens op de werkvloer komen. Heb je op de werkvloer geen airco? Ik zag van de week ook met voetbal, hè. Een voetbal in het stadion met een airco erin. En dan gaan ze ook nog halverwege pauze om. Oh, ik ben op mietjes tegenwoordig. En wij vroeger bij Frieskelo maakten dat niks uit. Als wie een wedstrijd dan, wie dat een groen, dan viel dat een groen. Dan namen wij gewoon een kistje bier mee op veld. En als we dronken aan, en als we dan, ik bedoel, als we dan, als het te warm was, dan pakken we gewoon 10e wedstrijd in een flesje. Maar er is geen pauze meer om. Dat is alleen maar voor mietjes, hè, zeg maar. Maar de tijd ben veranderd, hè. Welke plaatje moest ik? Wie schenkt ons nog een in? Dat is wel een mooi plootje. Dat is, dat past ook wel bij dit weer, ja. Was wat? We knappen hem er direct niet meer. Kijk! Ede! Jongens! Als het warm is, moet je veel drinken. Luister maar, Ede vertelt dat wel.

les moest meer om, no dokter, het blauw was veel te doen. Dan kreeg het tabletten, hij riep het als het begin. Maar onderwegs no roestouw, dan schoot hem wat in zin. Wat zongen toe zijn keuken, wie schenken ons nog een in?

0: Wie schenken ons nog een?
1: Zo is het net, jongens. Hallo.
2: Hallo.
1: Ja, mooi.
2: Hallo.
1: Ja, hoe je daar?
2: Geef mij nog een rentje.
1: Hé, och, best alweer onder, best alweer onder invloed.
2: Ik zit lekker aan de shandy, joh. Gaat hartstikke mooi hier.
1: Ah, gek man, alleen maar de shandy. Mooi dat zo ook in, hè?
2: Even lekker aan de shandy. Ja, maar dat viel me wat op van Mark. Dat was een grapman, ja.
1: Jazeker. Jazeker.
2: Nou, ik vind in deze tijd van de milieu en al die toestanden, moest nog geen motor maaien, maar dat moest een elektrische maaien.
1: Nee, je hebt gewoon een keer geprobeerd, maar dan mag nu een lange kabel hebben, want dat is niks. Dan mag Greta die kabel al vast onder de weg al achter me aanlopen, ik heb daar geen belang bij.
2: Oh, niet elektrisch, maar dan heb je
1: nog
2: de kabel helemaal.
1: Dat ook
2: nog.
1: Ook dat. Ik heb het ook al geprobeerd met een accu, maar dat ding heeft geen power genoeg. Hè. Dus we hebben iemand een dikke power hebben. Echt, dat hebben ze geen power. Hè. En die zal accu weer leeg en zo, dan mag ik er weer achteraan lopen. Maar even een ander vroegje. Hoe bemerkt hij dan met de...
2: Nou, ik kan niet aan schelden. Ja, en ik heb trouwens nog even een opmerking. Ik heb een op pad nu, die riep de Friskelo en die zegt Greta door in bikini zit. Oh man, zou dat wat hebben dat niet boos hoofd voor de deur, ja.
1: Ja, twee boos en al, hè.
2: Oh, machtig.
1: Ja. Goeie
2: genade, ja.
1: Maar niet toeteren, hè.
2: Nee, maar één ding is zeker, ze hebben wel tijd, hè. Nou.
1: Twee zelfs. De luisteraars en amateurs, goedemorgen. Zo staat u even weer afgestemd dus op Baptiste FM. Als even kijken of er nog weer verzoenlijke berichtjes binnenkomen. Want dit zijn allemaal van die berichten de keer zo weinig meer, hè. Evert, even een verkoelend plaatje voor alle strijders die op het werk zijn met deze hitte. Groetjes komen van Andries, Sander en Daan. En een verkoelend plaatje is dan de ijsbeer uit het noorden. Ja. Udo Kerk, hè. Goeiedag, Evert. Kun je hem de groetjes doen aan Bassie Eeling? Gisteren weer vaak lopen. Proosten naar de kerel, staat er wel, hè? Dat is even Nederlands, hè? Kun je de groetjes doen aan Bassie Elzing? Gisteren weer vaak lopen, proosten. Maar de kerel staat er wel, hè? Bent u misschien onder invloed? Of bent u ook een standaard drinker? Kun je even tegen Fokko zeggen dat Owen en Bas om 11:50 in de bus richting Knol zitten? Groetjes aan de Zandstraatschilders. Oké, Fokko, attentie. Owen en Bas zitten om 11:50 in de bus. Daar weet je erin van, hè? Evert, een dikke mix drinken namen, zeg maar. Speciaal in voor de jongens van Avitec. Groen. Goud weekend, groeten Chris. Zal ik eens even mixen, jongens? Ja, dat is een van mijn sterke punten, hè? Evert, graag even de Spitfires. Met ik zal u de pieren tegen de box aanslaan. Speciaal even voor Sandra. Groetjes, Edje, Raketje. Dus Sandra, de boodschap is overkomen, hoop ik. Goedemorgen en de groeten vanuit het warme Terwolde. Waar we dit weekend gewoon gaan autocrossen voor de autocrossmasters. Anne en Hilco, niet te veel bier drinken. En Dennis Jenninga, we missen jou niet hoor. Oh, maar die hebben die autocrossmotor en die auto's en die crossauto's hebben ze zeker airco's in, hè? Dat denk ik wel, hè? Ja, zeker. Tegenwoordig wel, hè? Goedemorgen Evert, wil je Mika Jansen veel plezier wensen in de swinging Milf Ameland? En hij moet van de mooie moeders afblijven. Stanley Klein en Erik Blauw van GGB-installaties moeten vandaag hun werkshirt aanhouden voordat alle vrouwen weggek worden. Ja, dat kan ik me voorstellen, kijk. Dat je even een t-shirtje aantrekt of zo, maar dat die baludo, er zit ook geen hond op de wacht, hè? Boy Evert, vanavond maar even in de brandende zon hooipakjes halen. Kun je even zwoegen in het heu draaien van mooi werk? Groeten Bas. Ook moet er niet aan denken, jongens, om nou hooipakjes. Och, te leven. Hey! Jongens, even voor golden plaatje. De ijsbeer.

0: Jongens, zit er nog iemand staande bij?
1: Zeg Jan, weet jij waar de ijsbeer vandaan komt?
2: Yo, groet zijn wolven. Mooi.
1: Ik hoor hem zo'n beetje iedere dag op de radio.
2: Ja, we zijn er weer bij vandaag, hè?
1: De meester. Jan.
0: Jongens, hoe zit dat? Ga je vandoor ook aan het wagen of ben je gewoon bij omdat het te warm is?
1: Het is waar. Luister maar eens goed.
2: Gewoon autocross. Hartstikke idee.
3: Want de ei.
0: Oh.
2: Ik zit lekker bij de airco.
0: Zit tegen een airco in die oude crossauto's van jou?
3: Muziek zoals wij die.
2: Hier volgens het waak stond je voer uit Lappersum richting stad.
3: Helemaal niet koud.
2: Arco, de ramen zijn er allemaal uit, dus wind genoeg.

Jammer, hè? Normaal gesproken zit mijn collega discojockey Herman ook te luisteren. Maar die is een bruiloft, hè? Ze hebben de bruiloft ook wat verlegd. Dus vanmorgen om 6:30 is die begonnen. Omdat het anders te warm is, hè? Dus de bruiloft. Dus hij kan niet luisteren. Maar toch, als er iemand Herman nog ziet, durf de groep nemen, jongens. Hij zit op bruiloft met waarschijnlijk strap daar zo om, hè? Och, dat met je weer, joh. Nou ja, maar goed. Als je nou begint met de bruiloft, is het ook zo af. Dan ben ik hier, maar nou, wat zal het duren? Oh, wel minder ruzie, hè? Ook weer uit. Ron Paul, kort lang maar geld. Maar wat een foto van Disco Jockey Hermen met strapdasvuur, hè? Dat zou wel mooi vinden voor de mensen. Het hoort, jongens. Past er precies in elkaar, hè? Links van Vassenveld, zwoegen in het

Met dit weer en daar zwoeg in het jongens. Het lijkt me niet gezond. Maar goed, tamo. Dat was. Bedankt. Luisteraars en amateurs. Kunt u even een mooi plaatje draaien van Via Buzen? Douw maar gewoon. Groeten van Jens. Groeten terug, Jens. Dit mooi ploeg, hè? Stereo, mooi luisteren.

0: via Buzen. Zou je een plaatje willen draaien voor mijn baas? Er is een boos, een hond en een boos toch? Jeroen Meijloff. Hij is gisteravond de hele avond aan het zuipen geweest in Assen. En hij heeft er nu een beetje last van. Draai maar even een mooi nummertje. Groetjes van Jaap Veenstra, bedankt. Hé, hey, Jeroen Meijloff. Ben je geen drank gewend of zo? Maar als u de boos bent, dan kun je dan gewoon zelf vrij nemen. Dus je niet weg wil. Kijk lekker uitslopen, ja. Want die redt wel een jongen van het weg, hoor. Besteed maar naar Azenbeest, hoor. Ballen en TT, hè? TT, jong. Even, ik wil even melden dat Nadine en Jesper het vandaag weer wel kalm aan mogen doen. Vanwege de warmte. En voor Ina een kusje achter het linkeroortje. Wil je Lucas en Gea hem draaien met Oh Wat Een Hitte? Groetjes van Michel. Ja, wat is er? Wat is er? Hè? Wat is er? Hallo?
1: Ja, mooi.
0: Ja, maar ben je nou? Ben je ook al graag worden of zo?
1: Nee.
0: Oh.
1: Maar dat vraag ik me wel. Jullie maakten... En toen je reclame maakte voor zo'n fietsenwinkel in Duitsland. Dan ben je Ruttenbroek over de grens. Weten jullie nog wie dat is?
0: Nee, nog even staan van. Meestal, hè, als ik eerlijk ben, meestal als er een klaar loopt, dan ga ik even naar de zee of naar de keuken om een flesje bier op. Ik weet niet meer, moet je even met de zaak opbellen? Nee, ben je nou in de studio terechtkomen? Ik heb daar geen verstaan van.
1: Dan bel ik er aan mijn nummer voor hem.
0: Okidoki, succes kerel.
1: Hoi.
0: Daar heb ik geen verstaan van, hè. Ik ben disco-jockey, een disco-jockey. Ik heb plaatjes draaien. Via Buzen.

0: voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: En wat gaan we doen dit weekend?
2: Heerlijk de tuin in.
5: Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
6: Hey Niels.
7: Hey Mooi.
6: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
7: Klopt.
6: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita.
7: Jazeker. En we hebben regelmatig leuke acties.
6: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
7: Zeker te weten.
6: En kijk op nieuwslubbers.nl.
8: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
9: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nieuwe bedrijfsunit.
13: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op lauwdijkverhuur.nl.
14: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
15: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
16: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
17: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.

0: Ik wou de jongens van aannemersbedrijf Kettler even sterkte wensen die aan het zwoegen zijn met dit weer. Graag een plaatje van Heimwee van Romy. Groeten van de jongen op kantoor. Kijk eens. Nou, dan draaien we dit erin, jongens. Voor elke aandeel en zwoegen is met dit mooi weer.
1: Moe van het werk.

0: Mooi.
1: Wanneer dan?
0: Krabbies, lobby's, doe dat! Hallo?
2: Ik hoor niks.
0: Ik hoor niet wel. Hallo? Hallo? Och, jongens, je mag nog. Hallo? Ja, dat waren we nou, joh. Ik mag een krabbies zo horen. Ken ook, hè? Dan moet je gewoon even via de normale telefoon bellen. Maar dit was via die computer wel, hè? Daar heb ik ook niet zo verstand van. Ik mag een krabbies zo horen. Wat is krabbies zo dat, jongens? 085-114-39-39. Gewoon even via de telefoon bellen, krabbie. Dan komt het allemaal gauw bij jou. Of verder nog even de groen aan alle shoppen van de GGB. En zeggen dat ze veel moeten gaan drinken dit weekend. En Martijn Jildedaar moet stoppen bij Janssen. Tenminste, dat zegt Erik Blauw. Nou, naar Duits zegt, dat is wel zo uit, hè? Even wil je wel even de groeten doen aan buurvrouw Epi. Groeten komt van de schilders Rick en Stijn. Elke week hetzelfde. Graag even een plaatje van Trouw niet voor je 40 bent voor mijn collega en ex-zwager van Delft Techniek. En nooit te drak mag met dit weer. Atjo, groetjes Arkema. Nee, dat gaan we zeker niet doen, jongens, hoor. Evert. Kan je de groet even doen aan Klep en Chris? Ze wachten al de hele week op je. Ze zijn helemaal doorgedraaid op het hersenloze werk bij IJsselmeerbeton Lemmer. Heipalen of zoiets. Ik wacht ook niet. Ik heb daar verder nog even staan van. Hoor. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, even Patrick met Remco Mollema uit Berghuizen.
0: Remcootje, goeiedag.
3: Hallo. Kan je voor mij even dat liedje draaien? Kroppie slaan.
0: Kroppie, belde jij Nero?
3: Nee, dat was een andere.
0: Ja, oké. Okay. Nee, dat is goed bij jou, kroppie slaan. Ik dacht dat hij mij net belde, maar ik pak hem erbij. Ga dan maar goed komen, kerel.
3: Speciaal even voor mijn vriend Ari.
0: Ari Bombari!
3: Ari Bombari! Oké! Okay.
0: Yo, Kalaman, hè? Mooi! Krabbie slooi, het er gewoon bij, hè? Elke week weer, hè? Jongen, plootjes ook weer aanlopen. Maar we gaan gewoon weer op neer, hè? Trouw niet voor je 40 bent, krabbie slooi. Ik heb er maar weer erop, even door, jongens. Kun je de pokkel nog een beetje koud houden? Ja, hier in de studio hebben ze zo'n ding. En dan komt kolen lucht uit. Hartstikke mooi. Hij zit even in de boel gewoon in je klap van de kop. Maar je bent niet lekker koel, hoor. Geen probleem. Goedemorgen, Evert. Voor iedereen die vandaag veel moet drinken, graag een liedje. Wat zullen we drinken? Natuurlijk bier. Heel veel bier. Groetjes de beunaars uit Gren. Zeg maar even tegen de panlaat van Coco dat hij harder moet werken en minder moet lullen. Groetjes, Don. Nou, bij Coco voor u werken ze volgens mij niet, want die zit de hele dag berichtjes te sturen.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: Dat was een filmpje.
0: Hallo.
2: Mooi?
0: Ja, hörst mij.
2: Dat wordt weer heel wat. Ik denk dat ze van Belm.
0: Ja, je mag gewoon in Belm. Ach, ach, ach. Ik heb er ook even staan van, jongens. Evert, kun je mijn vriend Arjen Boerma even sterkte wensen? Hij heeft gisteravond te veel gedronken bij de Chi-Chi. Oh, bliksem. En nou is hij ziek aan het werk. Dat is ook niet best, jongens. Groetjes. Jan de transportman. Ja, goeiedag, Evert.
3: Hey, goeiedag,
0: heb ik
3: een plaatje
0: gereden
3: van Ricky Genot.
0: Genot. Zal ik hem erin mixen?
3: Is helemaal goed, hè? Bedankt, fijn weekend, hè?
0: Ja, hetzelfde keer dan en veel drinken, hè?
3: Ja, kom goed, vuik hem door de panty.
0: Ja, ik doe mijn best. Kom aan.
3: Yo.
0: Yo. Er wordt meegeluisterd in Emmen. Zeg maar even dat de jongens van Hilgenbolk nog even aan de bak moeten, anders geen weekend. Oh, nee jongens, het is nou te warm. Kap maar met werk, hoor. Kap maar, zeg maar dat even het zegt is. Het is weekend, het is sloes, ausen voorbij.

0: bed.
1: Ook even speciaal voor de Formule 1 team. Uit Mussenknol. Je bent nou in Oostenrijk. Dan ben ik van de week nog in West. Mixen. Geen erbij, jongens, hè? Oh, wat een feest hoor in Oostenrijk, hè? Jongens, kalm aan en rustig aan met Yogi, hè? Mag me er geen krasen op.

0: gedaan.
1: Richard?
2: Goeiedag, Hen.
1: Vrede. Ik zit net in met eens in mijn krabbies loo.
2: Oh, ja, dat hoor ik. Ik heb mooi aanstaan, hè. Hey, heb je al de nummer die draait voor Jannetje, onze jarige vriend?
1: Hè? Nou, ik ben op Nederlands.
2: Ik zeg, heb je al een nummertje gedraaid voor Jannes zijn verjaardag?
1: Jannes? Welke Jannes hoort bij? Naar welke Jan? Wolters?
2: Ja, Jan Wolters. Jannes Wolters is vandaag 53.
1: Is hij jarig vandoor?
2: Ja, de hele dag.
1: Och, toen ik ben niet eens uitgenodigd gedaan.
2: Godverdikke.
1: Ja, dat gaat niet goed. Nou, dan krijg je nog geen cadeautje.
2: Ik zal hem gewoon bellen naar Goebbels. Ja.
1: Hey, drink er maar aan op.
2: Doe maar.
1: Yo!
3: Ja, dat is lang nooit mis. Kropie sloot. Uit Muttendam.
1: Ja, het is te laat, jongens. Het is al binnen 10 uur. Dan zat ik Jannes hem geweld gedaan. Maar hij heeft me ook niet uitgenodigd, dus. Maar Jannes, als je luistert, wel geweest hier, jongen. Muttendam. Schilder weer in gebak, hè? Ja, ja. Jongens, laatste serie met groeten en verzoeken. Dan gaan we de baan verlaten, want ik ga toch nog even een stukje gras maaien. Ik ken nog net even. Het is mooi weer. En we willen de boel netjes achterlaten hier, hè. Dus. Maar goed, eerst nog even kijken of we nog wat berichtjes kunnen bedenken. Evert, graag het plaatje Piemeltje van jou. Speciaal voor Roy Sikkema en zijn collega Bert van Notenboom. Bouw. Misschien dat ze dan eens gaan beginnen met werken. Nee jongens, nou niet meer beginnen. Het is nou weekend hoor. Zo lopen de hele morgen al een Piemeltje achterna. Ja, dat keer is niet aan de kant oplopen. Dat wordt moeilijk. Ook de groeten aan Bart Halming. Die weer lekker door Nederland heen rijdt. Op zoek naar een balletje mayo en een flesje bier. Iedereen fijn weekend. Groeten van Mark Wima. Vast goed. Nou jongens, succes met het zoeken van een flesje bier en een gakballetje. Even wil je nog even tegen Pascal en Curva zeggen dat ze nog moeten doorslepen met die klotenplaten. Groetjes van Bolle Jos. Draai maar even met Krabby Slo. Ja, ja, die hebben net draaid, ja. Daar hebben we doorheen gemixt, hè. Gideon de stagiair is er vandaag voor het laatst. We eten er een taartje op en wensen hem het beste. Groetjes Stevast Engineering. En het beste maar, hè. Laat ze op de werkvloer maar eens lekker naar de airco komen. Nog beter. Ja, ja. Kun je nog even doorgeven aan Gerben dat het veel te warm is. En dat we er een fles bier bij nodig zijn. Groetjes Damien en Randy. Wordt dan voor de koekhuis een star of niet? Ook even de groetjes naar een schoonpaar Kees van de Groene Klus Totaalservice uit Ulrum. Happy birdie weg. Ook nog even de groeten doen aan Jasper, Bjorn, Martin, Ilja en André. Die zitten op de TT-camping Buitenvreugd in Assen. De groeten aan de shovelmeester uit Vlagwerre. Of van de shovelmeester uit Vlagwerre, oké. Okay. Ja, ook op de camping in Assen, jongens. Kalm aan dit weekend. Maar nooit te kalm, hè. We val je om, hè. Evert, we graag even de groeten doen aan alle nathalsjes in Oostenrijk op camping Rood. Mits er tijd voor is, mag je wel even ongezouten vette polka draaien. Groeten kom van Kliko. Evert, mijn collega Freddy zit nou al aan bier tegen de hitte. Het is ook niet normaal. Nou ja, wat is er vandaag ook nog normaal, hè? Evert, hier op Baffelt. Vanmorgen 5 uur in de fundering begonnen. Graag een plaatje voor de warmte van Corrie Konings. En de groeten aan Kloosterhofbouw en Timmerwerken uit Winsum. Ja, allemaal nu eerder begonnen natuurlijk. Ook nu eerder naar Ruus, hè? Even een plaatje van Hike. Lekker in de zon draaien. Oh, die is van mij ook al geleurd. Voor de collega's bij Houthandel Bos. Groetjes Jeffrey. Ah, mooi dat zo kennen, hè. Hé, wat is dit, hè?
4: Mijn piemeltje is nou niet echt ontzettend lang, maar wel extreem kort, zeg maar.
1: Het is alweer 10 uur, jongens.
3: Piemeltje, altijd in de buurt, ik heb een piemeltje. Af en toe dan lijkt het

0: En zoals Greta altijd zegt, veel drinken en veel gehaktballen eten. Dat is gezond voor Jan en alle man. En ook voor Evert.
1: De man het neusje. Van een man.
0: Dan geef de groen doen aan Theo Tillema, die alweer de groene knuppels. En de groene knuppels zit in Terwolde. Groetjes kom van Dennis. Ja, wat moet je met een ander weer ook anders aan, hè?
1: Aan het neusje.
0: Voor hem tegen Jordi zeggen dat hij niet al door naar de wichten moet kijken. Aandacht bij het snoeien houden. Jongens, ik heb erop voor gezet, het is weekend. Kappen met dat werk.

0: Attentie, Krabby Slo, ben je door?
1: Ja. Jij bent!
0: Hé, hey, Krabby Slo, goeiedag!
1: Goeiedag!
0: En hoe is het met jou?
1: Goed,
0: ja. Ja, kort met mij zingen, hè, in Boenrock, hè?
1: Ja.
0: Het is toch even schoon onderbroek, hè? Ja, toch?
1: Ja, tuurlijk. Dat kom ik nou even.
0: Is er ook last van de warmte of op met?
1: Ja, ik kan last van de warmte.
0: Ja, moest je nooit zo drap maken. Nooit zo drap. Moest genoeg drinken, hè? Moest genoeg drinken.
1: Ja, dat past me, hè?
0: Ja, ja, dat weet ik wel. Doe lust van een kraan vol, hè?
1: Ja.
0: Hé, hey, Krabby, dus kom, hè? We zullen kort in de ruimte mond, hè?
1: Ja.
0: Oké, okay, kerel, groetjes.
1: De groetjes.
0: Mooi. Dat was hem, jongens, hè? De one and only Krabby Slo. Ja, ja, 13 augustus komt er met mij op.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
2: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwen-Aumont.
1: Je vindt jouw stijl bij John.
3: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staacaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
9: Gritter Chalets en Staacaravans.
8: Kijk op GritterCaravans.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
12: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
15: Dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
14: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Afgelopen nacht ontstond er onrust op Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De vlam sloeg in de pan toen bleek dat het festival vanwege de hitte wordt stopgezet. Bezoekers probeerden hekken te forceren en vernielden spullen, waarna de politie moest ingrijpen. Rond middernacht kregen de aanwezigen te horen dat het evenement is beëindigd. Bezoekers moeten voor 6 uur vanavond het terrein verlaten. Voor hen worden panelbussen ingezet. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder

0: Nexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronaforen vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. De Amerikaanse geologische dienst waarschuwt dat het aantal doden zelfs kan oplopen tot 10.000 of misschien wel 100.000. Het gaat om de zwaarste aardbeving in het land in meer dan 100 jaar. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Golloweveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Na een nacht waarin de temperatuur in het zuiden niet onder de 20 tot 25 graden terechtkwam, wordt het vandaag opnieuw heet. In het zuidoosten zou het lokaal zelfs eens 40 graden kunnen worden. En later op de dag kan ook ergens wel een onweersbui vallen. Ook in het weekend blijft het tropisch warm, vooral zaterdag, waarbij de kans op onweer steeds groter wordt. Verkoeling is in zicht en dat is na het weekend. En tot zover het nieuws.
1: Je huis zegt wie je bent en Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek, Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
2: Aannemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
5: De Hits Drive-In Show.
3: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
6: En de intree is gratis!
5: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
7: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
3: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
6: Alles in één keer kloor.
8: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: aangetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met al ons nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
9: Oranje. Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
10: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Verreparatie, onderhoud en APK. Heemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
12: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
17: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
18: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
21: Met Volkersreizen ontdek je de mooiste bestemmingen. Stap in voor leuke dagtochten, meerdaagse reizen, zelfs naar het buitenland. Volledig verzorgd, reis ontspannen in een comfortabele touringcar met altijd een opstapplaats in de buurt. Ontdek nieuwe bestemmingen samen met Volkersreizen. Boek nu op volkersreizen.nl.
22: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
23: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
0: Handelsonderneming Hofstra verkoopt veel meer dan alleen gereedschap en verlichting. Het is dé onderdelenwinkel voor de doe-het-zelver. Shop ook op hofstratijnje.nl.
1: Dit is Hits. Dat is Radio.

0: Johnson. Moi mest, hallo, hallo. Nog hardcore de blauw in de blif zo. Voor de dormers hebben we ook New Star jeans in de uitverkoop. Nou, twee stuks voor maar 79 euro.
1: Vinden maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Vinnenwold.
2: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
1: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
0: Als de bliksem, nog Venemold.
3: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
4: Ja, dacht ik ook al.
3: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
4: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
3: Ketelservicenoord.nl.
4: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
3: Zo is dat.
5: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
4: Oh jee, geen warm water? CV-ketel in storing? Laat de service en onderhoud voortaan doen door Ketelservice Noord. Plan nu een afspraak op ketelservicenoord.nl.
6: Even eerlijk, wanneer heb jij voor het laatst echt naar je interieur gekeken? Bij Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal vind je alles onder één dak. Van vloeren tot aan meubels en gordijnen tot aan woonaccessoires. Meer dan 1000 vierkante meter wooninspiratie. Westen Wonen en Interieur in Musselkanaal. De mooiste woonwinkel van Noord-Nederland.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Deze maand verbouwingsopruiming bij Westerwonen. Profiteer van hoge kortingen op showroommodellen en 15% korting op raamdecoratie van BC.
9: Kom met je kinderen.

0: selectie van tuin- en parkmachines, inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
1: Nieuwe veranda nodig? Terpstrazonwering.nl.
2: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis? Met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
4: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
5: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
6: Snel van A naar B. Met de 24-uur service van Savernije Couriers en Transport. Savernijecouriers.nl. Savernije, die rijden.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Wilders Meubeldorp.
10: Ja, goeiedag zeg maar. Bij ons in Fruitskalo ken ik de hele dag prachtig gras maaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel. Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten. Mulders Meubeldorp. Bij ons in Fruitskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
9: Wilders Meubeldorp.
10: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
11: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 11 uur.
12: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Vanwege de hitte en code rood bezorgt PostNL vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt. Omdat postbezorgers vooral te voet of op de fiets werken, is besloten de bezorging daar stil te leggen om hun gezondheid te beschermen. Rouwpost en medische post worden wel gewoon bezorgd. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg is in Duitsland veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanslag vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. Vanwege de enorme omvang van de zaak werd er bij Maagdenburg een grote tijdelijke rechtszaal gebouwd, zodat honderden slachtoffers, nabestaanden en geïnteresseerden het proces konden bijwonen. Vanaf woensdag 1 juli gaat het elektriciteitsnet in heel Brabant op slot. Netbeheerder Enexis laat weten dat vanaf die datum ook alle nieuwe aanvragen van kleinverbruikers, zoals voor nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, in de hele provincie op een wachtlijst belanden. Eerder moesten zware aansluitingen voor onder meer bedrijven al op hun beurt wachten. De netcongestiekaart van Brabant, die laat zien waar het stroomnet vol is, kleurt op dit moment al bijna volledig rood. In Den Haag gaan de parlementaire coronavoeren vandaag verder. Dit keer worden voormalig onderwijsminister Arie Slob en Nienke Luyks, zij is de oud-voorzitter van Scholierenbond Lax, ondervraagd. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van 68% het belangrijk vindt dat het parlement een uitgebreid rapport over de coronaperiode opstelt, terwijl 29% dit juist minder belangrijk vindt. En de camper die al een week vaststond in het Drentse natuurgebied Gollewerveen is weggesleept. Volgens RTV Drenthe is het de eigenaar uiteindelijk zelf gelukt om het voertuig weg te rijden. De camper zakte vorige week vrijdag door een houten vlonderpad dat eigenlijk alleen voor fietsers en wandelaars is bedoeld. De bestuurder had een verkeerde afslag genomen, waarna de planken braken onder het gewicht van het zware voertuig. Het weer nog. Vandaag geldt in een groot deel van het land een weeralarm in verband met de hitte. In het zuidoosten kan het lokaal 40 graden worden. En ook morgen is het snikheet, met in de avond vanuit het zuiden kans op stevige onweersbuien. Volgende week is het weer afgekoeld. En tot zover het nieuws.
13: Kop, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC-plak.

0: De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat.
1: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groente, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van kop voor de deur staat. Kopwonenenslapen.nl.
2: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
3: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
4: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Martin Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martingevelrenovatie.nl.
6: De Hits Drive-In Show.
7: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
4: En de intree is gratis!
6: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
8: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
9: Nieuwe bedrijfsunit.
10: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
6: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer

0: je badkamer volledig en vakkundig renoveren met 5 jaar garantie? Kijk op slachterinstallatie.nl.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
0: Ook voor warmtepompen, cv-ketels, airco's en thuisaccu's ga je naar slachterinstallatie.nl.
2: Speciaal kraanwerk, Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed.
2: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
4: Ik zing als ik grondzuig.
5: Kunt u er niet bij?
4: Alleen als ik grondzuig.
5: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier. Met Van der Vlier.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Oh, wil je meteen wooninspiratie opdoen? Kijk op Sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
8: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
9: Ja, dacht ik ook al.
8: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
9: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
8: Ketelservicenoord.nl.
9: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
8: Zo is dat.
10: Nieuw!

0: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
1: Grind Import Noord. Specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Aumont.
4: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
7: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
8: In Hoogeveen.
9: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon. Zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
12: Bronbemaling nodig? Vraag W.A. Spittors Bronbemaling. Je vindt W.A. Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
13: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
14: JH Klus & Service Tinalo. Voor onderhoud, kunststofkozijn, renovatie en afbouw. Kijk maar even op Facebook bij jou.
15: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.

0: is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: De Hits Drive-In Show.
3: Stichting Volksvermaken Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
4: En de intree is gratis!
2: Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
5: Jongens, wat een mooie vrachtwagen.
6: Ja, hiermee wordt wekelijks een nieuwe voorraad aan campers gehaald. Elke week nieuwe aanvoer van zowel nieuwe en gebruikte campers. Bezoekrol Hazenberg Campers in Scheemda, afslag 46.
7: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
8: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl. Grondzuigbedrijf Van der Vlier. Van der Vliergroep.nl. En rudyschipper.nl. Voor naadloze aluminium dakgoten. Hits. Das Radio. Met het nieuws van 12 uur.
9: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Grotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Grotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Grotenberg is 28 jaar oud geworden. President Daniel Noboa van Ecuador heeft de nationale feestdag aangekondigd nadat het voetbalelftal de volgende ronde heeft bereikt op het WK. Hij bedankte de spelers voor hun overwinning op Duitsland. Het is de tweede keer dat Ecuador de knock-outfase van een WK-voetbal bereikt. Het is nog niet bekend wie daarin de tegenstander zal zijn. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
10: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
11: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen, die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl, want iedere auto is speciaal.
12: Voor een strak plafond of wanden thuis? Naar stucadoorsbedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
13: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
14: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speelgoed.

0: tellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paal-dekker.nl.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern

0: eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer.

0: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
3: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
5: Niemeyer Afdichtingen. Specialist in kitwerk. Niemeyerafdichtingen.nl.
6: Koops Metaal. Laswerk voor bedrijf en particulier. Koopsmetaal.nl.
7: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
8: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Zeeman Electro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Electro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
14: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
15: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staakcaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
16: Gritter Chalet en Staakcaravans.
15: Kijk op grittercaravans.nl.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
20: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
3: Dit is Hits.

0: tijd voor een nieuwe cv-ketel.
1: Ja, dacht ik ook al.
0: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
1: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
0: Ketelservicenoord.nl.
1: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
0: Zo is dat.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Koel in de zomer, warm in de winter. Het hele jaar door comfort met de energiezuinige airco van Ketelservice Noord. Vraag een offerte aan op ketelservicenoord.nl.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: In Bosrijk Westerwolde bij Vlachtwedde, omgeven met mooie natuur, vind je camping Boerbond. Er zijn extra ruime plekken. Je kan er heerlijk fietsen en wandelen. En het is vlakbij Boertangen en Oudeschans. Camping Boerbond is genomineerd door de ANWB als beste kleine camping van het jaar. Boek via campingboerenbond.nl.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren.
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Orido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
11: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
12: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
18: Je houdt van auto's en je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeyer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeyertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
19: Hey Niels!
4: Hey Mooi!
19: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
4: Klopt!
19: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
4: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke

0: Moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
1: we Oranje. Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
2: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
3: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijf MT.nl.
4: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
5: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 1 uur.
7: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. De Utrechtse amateurvoetbalclub USV Hercules bevestigt dat de oudspeler Mats Schotenberg gisteren is overleden. Hij werd door een boot aangevaren toen hij aan het zwemmen was bij de Mokerplas in het noorden van Limburg. Hercules noemt Schotenberg een held en wenst zijn nabestaanden alle kracht dit verlies te dragen. Mats Schotenberg is 28 jaar oud geworden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
8: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
9: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag en altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
10: Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
11: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
12: Je huis zegt wie je bent. Een meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
13: De Hits Drive-In Show.
14: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerke.

0: Plein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feestdj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
1: En de intree is gratis!
2: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
3: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
4: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
5: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
6: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
7: Aannemersbedrijf Kettler Veendam. De specialist in nieuwbouw en verbouw. Kettler-bv.nl.
2: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is

0: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen, razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AFIT beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kokwonenenslapen.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo. Nog Haco de Blauw en dat bleef zo. We de domers hebben ook. Norvie jeans en de oetverkoop. Nou, twee stuks voor maar 69 euro.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
7: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
8: Uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
9: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
10: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: De Hits Drive-In Show.
14: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-In Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
15: En de intree is gratis!
13: De Hits Drive-In Show. Kijk voor meer info op hits.nl.
16: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: En wat gaan we doen dit weekend? Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
18: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
19: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
20: We hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-Midden-Groningen.nl.
1: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Tijd voor een nieuwe ketel? Ketelservice Noord plaatst en vervangt snel en vakkundig. Voor warmte zonder zorgen ga je naar ketelservicenoord.nl.
5: Oh, dat is een dikke bak met licht. Van LED-handel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische LED-verlichting. En LED-handel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar LED-handel24.nl.
6: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
7: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen-Ermond.
8: Je vindt jouw stijl Bijson.
9: Nieuwe rolluiken nodig? Terpstrazonwering.nl.
10: Rommelbuus. Een container nodig? Kijk op Strokmeijer containerverhuur.nl.
11: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rode School. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
12: Op zoek naar een goede en betaalbare elektrische fiets? Debogiebikes.nl.
13: Hey Niels!
14: Hey mooi!
13: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
14: Klopt!
13: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
14: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
13: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
14: Zeker te weten!
13: En kijk op nieuwslubbers.nl.
15: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huizen bellen. 06-360-234-19.
16: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze.

0: en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
1: Oh, wil je meteen Boninspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
2: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord, dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maartenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. In België zijn de verdachten geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik in maart dit jaar. De politie maakte dat via X bekend nadat 7 arrestaties waren verricht. Het federaal parket wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. In Frankrijk zijn, sinds het steeds warmer werd vanaf 18 juni, al 55 mensen verdronken. Dat zei de minister van Sport, Ferrari, vandaag. Het gaat vooral om jonge mensen die verkoeling zochten door op plekken te gaan zwemmen waar normaal niet wordt gezwommen en het gevaarlijk is. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
4: Bouwservice H.J. Heikens voor nieuwbouw, verbouw en stucadoor.
5: Alles in één keer kloor.
6: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel modern, antiek en klassiek op 8000 vierkante meter. Deze maand hoge kortingen op al onze showroombarren, barkrukken en stamtafels. Dus ook voor uw eigen cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-palast.de.
7: Kom met uw kinderen spelen in de allergoedkoopste speeltoenen van Noorden. Het speelparadies in Beerte. Terwijl kinderen aan speelt min, kan wie al u gewoon gezellig op terras zitten. Kijk maar even op speeltuinbeerte.nl.
8: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
9: Leijenberg, die van die garagedeuren.
10: Nou, garagedeuren, bedrijfsdeuren, compactdeuren, roldeuren, sectionaldeuren, overheaddeuren, kanteldeuren, vouwdeuren, schuifdeuren en snelsluitdeuren.
9: Juist ja.
11: Je vindt ons op Industrieterrein Driebond, Groningen. Leijenberg.nl.
12: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonus Gansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
8: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg vallen op.
11: Leijenberg.nl voor garage en industriedeuren. Industrieterrein Driebond, Groningen.
2: De hits. Drive-in Show.
13: Stichting Volksvermaak en Tolbert presenteert de Hits Drive-in Show op zondagmiddag 5 juli op het Anne Heerkeplein in Tolbert. Van 2 tot 6 met feest-dj Lars, de Esperando's, Evert Baptist en Piraten Power Hour. Zondagmiddag 5 juli in Tolbert.
14: En de intree is gratis!
2: De Hits Drive-in Show. Kijk voor meer info op hits.nl. Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, Das Radio. Dit is weer een uur.

0: helpen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
1: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
1: In Hoogeveen.
4: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
5: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Samen delen we Oranje.
9: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Echt lekker. Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Snel van A naar B met de 24-uur service van Savernijen Couriers en Transport. Savernijencouriers.nl. Savernijen. Die rijden.
15: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
16: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook peurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
17: Top Agro Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Agro Doezem via Facebook.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half integraal en integraal campers voor 1 tot 7 personen van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
22: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
23: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spittors Bronbemaling. Je vindt WA Spittors Bronbemaling ook op Facebook.
0: Moet een woning of bedrijf snel en netjes worden ontruimd? Bijvoorbeeld bij faillissement of sterfgeval? Clean Service Agnes regelt het. Met altijd de laagste prijsgarantie. Waar mogelijk krijgen goederen een nieuwe bestemming. Ook bij spoedontruimingen staan wij klaar. We zijn actief in Oost-Groningen. Stuur ons een bericht op Facebook. Clean Service Agnes. Gewoon goed geregeld.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Dit is Hits.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Marten Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
2: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
6: Tailgate Trading. In- en verkoop van Amerikaanse auto's en machines. Tailgatetrading.nl.
7: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
8: Van bromfiets tot vrachtautorijbewijs. Bij Volkers rijopleidingen in Winschoten leer je het zeker. En wist je dat je hier ook een touringcar met chauffeur kunt huren? Perfect voor schoolreisjes, personeelsuitjes en feestritten. Volkersrijopleidingen.nl.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. DVAtechnology.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15%. Korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: Verreparatie, onderhoud en APK. Eemnoord Voertuigservice Pekela. Voertuigservice.nl.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
19: Hey even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
20: Grond en groenwerken. P. Veenstra uit Doezum. Sterk in klein grondwerk. 06-274-275-92.
21: Je dakgoot vernieuwen? De dakgootspecialist. Specialist in kunststof, aluminium en zinken dakgoten. Vraag een vrijblijvende offerte aan via de-dakgootspecialist.nl.
22: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, vandervliergroep.nl

0: zoveel meer. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50 tot 60 asielzoekers wachten tijdens de extreme hitte van vandaag buiten op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel op een opvangplek. Dat meldt het Rode Kruis. De situatie is onverantwoord. Dit kan zo niet langer, zegt een woordvoerder. Het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart is verder opgelopen. Sinds dinsdag is er een evacuatieplan in werking om schepen na maanden veilig uit de Persische Golf te krijgen. Het begeleiden van schepen is gisteravond stilgelegd na een aanval op een schip. Dat meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. De man werd vervolgd voor de moord op 6 mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en 5 vrouwen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Welkom, het is vrijdagmiddag, de vrijdagmiddaggids. Ik heb eerst de verkeersinformatie voor je, voordat we naar die dikke hits toe gaan. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn tussen Battum en Twello, daar heb je een vertraging van 18 minuten. Verder geen bijzonderheden gezien, geen flitsers doorgegeven. Heb ik iets gemist? Geef het even aan me door. 085 114 39 39.
2: De hits verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto en

0: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl. Speciaal kraanwerk. Freddy Pertien hoogwerker en kraanverhuurbedrijf Slochteren. De vierkante meter specialist. Freddypertien.nl. Waar een ander stopt, gaan wij verder. Transport of opslagpartner nodig? Let op de spot verderop in dit reclameblok.
1: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Acta Speelgoed.nl.
0: Diana Pertien Transport en Rick Kamphuis Transport. Op- en overslag en vaste partner van Freddy Pertien Slochteren. Van agrarisch en industrieel tot fabrieksverhuizingen. Wij doen het samen. RickKamphuisTransport.nl.
2: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
0: Je zoekt een auto die meer is dan alleen een occasion? Een tikkeltje specialer. Een bolide met meer klasse. Select Auto heeft auto's die opvallen. Die met liefde en aandacht zijn behandeld. Speciaal geselecteerd voor jou. Door Select Auto in Westerbork. Bekijk ons aanbod op selectauto.nl. Want iedere auto is speciaal.
3: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
4: Oh jongens, wat is het warm, hè?

Jawel, jawel, het is er weer tijd voor. Vrijdagmiddaghits, jawel. En hier is uw presentator. Ja, presentator, ja, ja. Hij doet maar wat. Herman.

0: Ik wil jou hebben, ik zal jou krijgen. En dat heet dan van, het is een plaat van Follow Me. Nou, ja, zo kan het ook. Goedemiddag, vrienden van de radio. Het is weer vrijdagmiddag. En wat voor een vrijdag. Bloedje, bloedje, bloedje verzingend heet. Dus koelen van binnenuit. Hè. Dat is het beste advies wat ik je kan geven. En niet te hard meer werken. Nou, de meeste mensen zijn volgens mij al een beetje stiekem aan een beetje vrij. Hoop ik in ieder geval voor jou. Want als je nog buiten aan het werk bent. Boom, dat valt niet mee. Ik moest vanmiddag even. Ik had wat spulletjes gekocht voor mijn eigen studio thuis. En er moest even naar boven gesjouwd worden. Nou, jongen. Ongelooflijk. Het zweet droop van mijn lijf af. Nou ja, tot zover deze gore praat. Het is gewoon warm. Laten we eerlijk zijn. Maar daar gaan we niet de hele middag over zeuren. We gaan gewoon lekker veel muziek draaien. We gaan de groeten doen aan elkaar. Berichtjes sturen, weet ik het. Stuur maar door wat je kwijt wil. 085 114 39 39. En laat even weten, ben je nog aan het werk? Ben je het strijden? Of zit je al lekker achter een koud flesje bier of een lekker glasje wijn te genieten van je weekend? Heb het maar even aan me door. 085 114 39 39. Gaan we gauw beginnen.
1: Dit is Herman Schuitmaak. Ik weet nu. Nee! Nee! Nachtbraken!
2: Nog een keer!
3: Nee.
1: Russiemaker. Hey, sukkel!
4: Idioot.
1: Nee, Herman Schoonmaker. Schoon.
2: Ja.
1: Serieus, gewoon schoon.
5: Ja. Ja, bro, die gast met die dikke show.
6: Herman Schoonmaker, niet die televisiemaker, maar die praatjesmaker.
4: Oh ja, die hoor je steeds vaker.

0: Armen Schoonmaker.
1: Nooit van gehoord. Oh, hij. Nou, een lekker bondje. Ja, ik vind het een leuke jongen om te zien.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Dat is radio.

0: meisjes in bikini. Ja, de kans dat je tegenkomt is, ik denk vandaag, als je op het strand bent, 100.000%.
1: Hits, Das Radio.
0: Ja, we gaan even kijken wat er allemaal binnenkomt in de appbox van Hits. Via 085-114-39-39. Een appje van Niek. Mooi Herman, kun je het liedje De Nachtploeg wel even draaien en zeggen dat die Andreas zo hooi moet persen en niet al slapen? Nou ja, ik weet niet jongens, hoor, met dit weer. Kalm aan. En slechts kalmte kan u redden. Mooi Herman, draai even een plaatje van voor Ludwin Hoofd op Steinkoen. Ludwin Hoofd, denk ik. Ik heb geen idee. Die moet nog een half uur zuigen in de warmte. Doe maar even een plaatje van normaal. Mama, woord is meer pils. Groetjes uit het zwembad op de Boerendam. Een appje van de Riekopjeshop uit... Riekopjeshop uit Veendam. Mooi, Herr Schumacher. Ah, dat is op zijn Duits, hè. Kun je een plaatje draaien voor de personeel van Riekopjeshop die met dit weer nog een auto aan het beletten zijn. Groeten komen van Fossie. Ook de platen die kant op vandaag, hè. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Een audio-appje hier. Even kijken.
2: Yo, goedemiddag, Herman.
0: Mooi.
2: Wat laat je nooit?
0: Nou.
2: Nou, ik ben vanmorgen gelukkig om 6:30 al begonnen met die arbeid. Dus mooi op Fiek de Cape. Nou, lekker het zwembad. Lesje bier erbij, mooie muziek, we winnen meer.
0: Nou.
2: Zelfs alleen zomer zo wil draaien van de makkers.
0: Oh ja, dat is
2: wel
0: mooi.
2: Mooi kloren, ja. Wel toepasselijk nou.
0: Absoluut.
2: Nou, mooie uitzending en alvast een goud weekend. Groeten, Remco.
0: Remco, dankjewel. Ja, spraakberichtjes mag je natuurlijk ook opsturen naar mij toe. 085-114-39-39. We gaan even verder. Mooi Herman, wil je het plaatje Sexy Weekend wel even draaien? En een plaatje van appje van Lady Aniek. Die zegt, hey topper, wil je graag voor mijn zender eens te koop draaien voor mijn dochters? Groetjes van Lady Aniek. Ja, nou echt mijn eigen plaat draaien straks op de radio. Dat, ik weet niet of dat... Ga er even over nadenken, die. Ja? Laat het maar even weten via de app. Moeten we het doen of niet? Mijn zender is te koop. 085-114-39-39. Dat is het telefoonnummer. En hier is een speciaal op verzoek. Normaal. Mama, waar is mijn pils? Nou... Wat denk je? Ik denk in de koelkast was het de beste plek om ze te bewaren met dit weer, hè?

Biggie binnen van Alex. Die doet ook goede zaken, maar die zit lekker achter het huis met een blikje bier. Mooi Herman, proost. En wil je wel even een dikke polka draaien? Jazeker. En wat voor eentje? Silentale Schützenjäger.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Je houdt van auto's. En je gaat voor het allerbeste, toch? Waarom neem je dan genoegen met het normale vermogen van je motor? Ga voor Scholtmeijer Tuning. Meer vermogen en rijplezier en toch brandstof besparen. Voor slechts €250. Welk merk auto, busje of vrachtwagen je ook rijdt, kom langs in Westerbork. Scholtmeijertuning.nl. In elke auto schuilt een monster.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: De vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Trouwenermond.
3: Je vindt jouw stijl bij Bijson.
4: Kijk, dat gaat er weer mooi uitzien. En Cleaning Service Tieben maakt ook jouw gevel en dak weer schoon, zodat het pand weer straalt in de zon. Cleaning Service Tieben. Want groene aanslag en organisch vuil verdwijnt waar Cleaning Service Tieben verschijnt. Tijd voor echte schoonmaak. Cleaningservicetieben.nl.
5: Eems Delta Schilders Delfzijl. De vakman in de regio. Bekijk ons werk op Facebook.
6: Stalinrichting.nu heeft alles voor een complete stal. Stalinrichting.nu.
7: Ja, het weerbericht, daar kan ik heel kort over zijn. Ik denk dat je het niet gaat verrassen. Het is warm en morgen blijft het ook warm.
8: Het Hits weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Klussenbedrijf Meendering en Partyverhuur Meendering uit Oude Pekela.

0: drauf gingen.
1: Ich hab dich tanzen gesehen.
0: Cordona Grün, gedraaid hier op Hitsdas Radio. Ja, ik vroeg jou voor de commercials. Moet ik het doen? Ja of nee? Ik vind het altijd wel een beetje beschamend om te doen. Een soort van, hoe noem je dat? Zelfbevlekking, zeggen ze op zo'n goed Nederlands. Hè? Om je eigen plaat te draaien. Maar goed, in de ochtend bij Wim gebeurt het ook regelmatig. Dus ja. Maar ik heb jou gevraagd, een luisteraar. Moet ik hem gaan draaien? Van Piraten Power Hour. Mijn zender is te koop. Nou, de uitslag is bekend. Helaas, we gaan het wel doen. Sorry voor het ongemak alvast, hè?

0: sorry. Gewoon, sorry. Ja.
1: Herman Schoonmaker.
2: Een standaard drinken.
3: 2, 3, 4. Dat wordt wel gedronken.
4: Een standaard drinken. Als je dat veel vindt, dan ben je knap erin.
3: Ja.
1: Hits. Dat is radio.

0: Love, George Baker en The Selection.
1: Mijn hit.
0: 81 jaar al, hè, die George Baker. Hij werd oorspronkelijk geboren als Hans Bouwens. En scoorde hits met Little Green Bag, Paloma Blanca en Santa Lucia by Night natuurlijk. Maar ja, Live and Let Love, aangevraagd via 085-114-3939. Ook een fantastische plaat. Gaan we het spelen vanmiddag? Werd er zojuist gevraagd. En ja, is het antwoord. En zou je denken, wat gaan we spelen, Hermen? We gaan vanmiddag weer de Werkbus Bingo spelen. En wat houdt het in, de Werkbus Bingo? Iedere werkbus, tenminste de meeste wel, dat is natuurlijk één grote rij, het vuilnisvat, waarvan alles en nog wat in ligt. Ik ga straks aan het rad draaien. En dan komt er een item uit. En als dat item in jouw werkbus ligt, maak jij kans op hele dikke prijzen hier bij Hits. Daarover later meer. Even kijken in de box met de verzoekjes. Komt een berichtje binnen. Hoi Hermen, het is hier 37 graden. Dat is waanzin. En zou je die plaat ook wel even willen draaien van BZN? Groetjes vanuit Beekbergen van Arend en Annie. Goedemiddag, ga je even een plaatje draaien voor het duo 0611. Mooie Marianne met deze hitte. Groetjes van Johan Rechtop uit Wolvenga. Mooi Hermen, wil je even de groetjes doen aan alle toppers van ESD en Farmsum, speciaal voor de ploeg Spek. En mag ik Kroppie Slo uit Muntendam wel even horen. Groetjes van Kratiano. En wij zijn met deze warme dag gewoon aan het werk. Nou kijk, alle respect daarvoor. Wie dat ook goed kan met het warme weer werken, dat is de Rastaman. Die is er natuurlijk een beetje gewend, hè? Kan deze grapje wel toch? Ja. Bert de Stijgenpijp op Hitstas Radio. Tot 6 uur, de vrijdagmiddag iets met Hermen. 085 100.

0: uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
2: Sterk Werkman in Zevenhuizen. Sterk in geïsoleerde garage- en bedrijfsdeuren. Nieuwsgierig? Kijk op sterkwerkman.nl.
3: Koop Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
4: Voor de hond, de kat, papegaai, de vis. En voor ieder ander dier is de graankorrel in Oude Pekela de grootste in dierbenodigdheden en hengelsport. De graankorrel heeft nog de echte service en die kan gratis parkeren. Of bestel online via degraankorrel.nl voor dier en tuin.
3: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Auto Rode, topkwaliteit occasions, scherpe prijzen. Kom langs in Rode of kijk op autorode.nl.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
9: Ja, vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel of kijk op dehaanglasservice.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Nieuwe bedrijfsunit te...
15: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op louwdijkverhuur.nl.
16: Bouwen, verbouwen of renoveren? Bouwservicestoffels.nl.
17: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
0: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 4 uur.
18: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 3:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. Reddingswerkers hopen in het noorden van Venezuela slachtoffers van de aardbevingen van afgelopen woensdag te kunnen redden uit de puinhopen en de lichamen van slachtoffers te kunnen achterhalen. Op een website opgericht om vermisten te vinden zoeken familieleden en vrienden naar 49.600 mensen van wie het lot sinds woensdag onbekend is. 50

0: En dan het weer. Vanmiddag schijnt overal de zon. Bij een zwakke zuidelijke wind ligt de temperatuur tussen de 30 graden op de Wadden en 40 in het zuidoosten. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dan de verkeersinformatie op Hitstas Radio. Ik denk dat de meeste baas en personeel vroeg naar huis gestuurd hebben, want het is rustig op de weg. Ik heb geen ongelukken, geen files, geen flitsers. Heb ik iets gemist? Geef het even aan me door. 085-114-3939.
2: De Hits Verkeersinformatie wordt je aangeboden door Auto- en Motorrijschool Schipper. Jouw

0: ondernemersbedrijf Kettler zoekt een timmerman. Word jij onze nieuwe collega? Kettler-bv.nl.
1: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Geen klus is te gek.
2: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
3: Vind jouw liefde op het platteland. Via AgriMatching ontmoet je boeren, burgers en buitenlui. Download gratis de AgriMatching-app op jouw telefoon.
1: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
4: Nieuwe screens nodig? Terpstrazonwering.nl.
5: Ik ben er helemaal klaar mee.
6: Nou, ik ook. Laten we een nieuw begin maken. En de subsidieaanvraag, levering en de montage van onze kunststofkozijnen laten doen door VLM-kozijnen.
5: Ja, top! Plan ik direct een vrijblijvende afspraak in bij ons thuis via VLMkozijnen.nl.
4: VLM-kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
7: Virena Autogroep. Kia-dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
5: Ook zo klaar met lange levertijden.
6: VLM-kozijnen levert kunststofkozijnen voor ieder project zeer snel direct op locatie.
4: VLM-kozijnen.
6: Kwaliteit die blijft.
8: Schildersbedrijf Dreyer. Al 25 jaar onbetwist uw specialist. Kijk snel op schildersbedrijfdreyer.nl.
9: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
10: Voor een strak plafond of wanden thuis, naar Stucadoors bedrijf Korthuis. Kijk op Facebook.
11: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.

0: Meet Kynum Andon. Helene Fischer. Ja, het is goed dat die naam vallen er even goed bij staan. Want jongens, wat was ik daar vroeger slecht in op school.
1: Hits, das radio.
0: Die der der die, deem deem, weet je wel, das. Och, och, toe lieve, wat een ellende. Het is vrijdagmiddag, het is 4:10 geweest. Op jouw vrijdag op Hits, das radio. Mijn naam is Herme en als je voor het eerst luistert naar dit programma. Het is de vrijdagmiddag gids en wat doen we? Het is de vrijdagmiddagborrel op de radio. De hele middag staat in het teken van jou, de luisteraar van Hits. En je kunt verzoekjes indienen bij mij. Via het al bekende telefoonnummer 085 114 39 39. En schrijf de telefoon even op een briefje en zet het even in je telefoon. Want dat is nog veel makkelijker. Want als we de werkbus bingo gaan spelen, dan ben jij gewoon snel erbij met een fotootje. De werkbus bingo. We gaan het straks doen. Het enige wat jij hoeft te doen als jij het item wat ik noem, wat uit de bingo komt, in je bus liggen hebt, maak je een fotootje, stuur hem naar de studio van Hits. En dan komt alles voor elkaar. Verder mag je natuurlijk gewoon heel veel verzoekjes indienen. Foto's, dat soort dingen allemaal. Stuur het even naar me toe. 085 114 39 39. En er wordt wel veel gewerkt hier. Zit dit maar een appje binnen. Cola biertburgertje erbij. En er staat een foto eronder. Gewoon naar. Dus even kijken wat zit er tussen qua tijd. Maar nog geen 10 minuten. Het is zo warm hier. Het drinken verdampt in je glas. Goed weekend van Tjauke. Sjouke heet hij. Ja, zo is het. Goed drinken, jongens. Koelen van binnenuit. Dat is het advies, hè. De vrijdagmiddaggids, jongens. We gaan gauw beginnen. Met de tweede uur.

0: gehoord. Ja, Jeroen Verzelst en Ladder naar de Hemel. Terwijl we op dit moment... Oh, daar is hij weer. Mijn hele scherm in één keer weg is. We gaan hem spelen. Vrienden en vriendinnen, zit je er klaar voor? Zit je nog in je werkbus of zit je al achter het huis? In dat geval moet je heel snel naar je werkbus rennen om een fotootje te maken. We gaan hem spelen.
1: Is de

0: idee meer waarvan dat is. Bijvoorbeeld 3 aanstekers die leeg zijn. Een la vol tankbonnetjes. Een verpakking van een frikadellenbroodje. Een rolmaat die niet goed oprolt. Een cd van Jannes staat nog steeds op het lijstje. Speciaal voor om in de winter de ruiten te krabben. Ja, niet ten nadele van Jannes, hè. Jarig verdrag trouwens, hè, Jannes. Een parkeerschijf, een half pakje kauwgom, een hele vieze koffiemok, dat soort dingen. En ik ga naar het rad draaien. En als jij dan, dat item in je werkbus hebt liggen, dan moet je daar dus een foto van maken en die stuur je naar mij toe. Simpel, hè? Ja, het kan het ook niet makkelijker uitleggen eigenlijk. We gaan aan het rad draaien en we gaan eens even kijken wat eruit gaat komen. Hoppakee.
1: Wacht even.
0: Dit is het. Ja. Even een goed slinger aan het rad. Hoppakee. En we zijn vandaag op zoek naar een foto van een blikje bier in een werkbus. En dan zou je zeggen, dat mag niet, Herman. Nee, dat klopt, maar die kan ook van een collega zijn, hè? Die alvast een vrijdagmiddagborrel viert. Tenminste, don't drink and drive in elk geval.

0: een prachtige plaat van Charlie Lonois uit 2019. Hij krijgt inderdaad het predicaat dikke discotheken ploremeel. Ja. De werkbeurs bingo. We spelen hem vandaag. Voor een mooi prijzenpakket van hits. En wat jij moet doen, jij moet even een foto sturen vandaag in de werkbus bingo. We gaan even kijken.
1: De werkbus bingo!
0: Ja, de werkbus bingo! En dat zoeken we vandaag. En het is een beetje een item waarvan je denkt van ja, dat hoort eigenlijk niet in een auto thuis. Maar het kan natuurlijk gewoon best zijn dat jij samen met je collega's onderweg bent. En die alvast de vrijdagmiddagborrel vieren. En dat gebeurt ook, want er komen verschillende foto's binnen van... En als jij er ook in werkbus hebt, stuur me dan als de wiede weer ga een foto... Een blikje bier bij jou in de werkbus. Mag ook 0.0 zijn natuurlijk, hè? Maakt mij niet uit. Bier is bier. Alhoewel, nee. Heb jij een blikje bier in je werkbus staan voor de vrijdagmiddagborrel voor onderweg voor je collega? Stuur een foto naar 085 114 39 39.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Verbeter de oogstopbrengst of melkgift met NIR, GPS of een weegsysteem van Agri Oplossingen. Precisielandbouw begint bij agrioplossingen.nl.
5: Ketelservice Noord zoekt technisch talent. Ben jij die vakman in installatietechniek? Kom werken bij Ketelservice Noord. Check de vacatures op ketelservicenoord.nl.
6: Verbouwen? Even bosonderhoud in het huis bellen. 06-360-234-19.
7: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
8: Hey Niels!
9: Hey mooi!
8: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
9: Klopt!
8: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
9: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
8: Dus als de bieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
9: Zeker te weten!
8: En kijk op nieuwslubbers.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
12: Ben jij hovenier, straatmaker of bouwvakker? Dan weet je dat goed gereedschap het verschil maakt. Bij De Wit vind je alles wat je nodig hebt om je werk snel, makkelijk en professioneel te doen. Van schoffels en harken tot straatmakerhamers en schoppen. De Wit staat voor duurzaamheid, comfort en kracht. De Wit, van en voor vakmensen die vertrouwen op hun gereedschap en 100% in Nederland gemaakt.
13: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
14: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Jouw plan, onze handen. Kijk snel op aannemerkuit.nl.
16: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
17: Dit zijn de gouden klanken vanuit ons aluminium hekwerk. Hits, dat is radio.

Mooi werk en ik heb zo'n dorst. Ja, ja, ik heb ook wel eens dorst, hè. De werkbus bingo, die spelen we straks even verder. Een blikje bier in, bij jou in de auto. Daar ben ik naar op zoek. Verder, jongens, gaan we ook nog even verzoekjes even behandelen. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt in de bus. De digitale postbus van Hitstad Radio. We gaan even kijken. Ja, er wordt vooral veel gedronken vandaag. Ik heb niet het idee dat er nog veel mensen aan het werk zijn. Toch wordt er nog wel gewerkt en er wordt ook lekker gebarbecued. Even lekker aan de... Hoe heet dat ding? De Carnado. De Carnado, even zeeuw spek maken en dan lekker vlees erop. Groetjes van Peter uit Bijlen. Heb je ook een plaatje over een barbecue? Oh, we moeten eens even kijken. Een plaatje uit Duitsland wordt gezegd. Veel drinken bij de hitte. Fijn weekend en groeten uit dem Gartenhaus uit Hoogstede. Helemaal goed. Dus de mensen op de camping lekker mee te luisteren naar de radio. En heel veel foto's van blikjes bier worden erin gedoet. Ja, dat is natuurlijk ook lekker. Proost, Herman. Er ligt een man. Ja, ik dacht eerst dat mijn collega Rob Vos was. Die ligt ook altijd op de rug in het zwembad met een blik bier. Maar dit is dus niet zo. Het is even kijken. Jou. Jan uit Nieuwold. Proost, Herman. Prachtige muziek op deze vrijdagmiddag. Groetjes van Jan Nieuwold uit Oosterwolde. En een plaatje. Goedemiddag, Hermen. Graag even een mooie van de Rhapsody's draaien. Groetjes in Veenhoed. De Rhapsody's. Die heb ik al een post niet voorbij horen komen. De Rhapsody's inderdaad. Ja, ja, drink goed bier op, hè, die man. Een kenner. Een flesje Kronbacher op de achtergrond, hè. Ja, Rob die gaat direct omhoog. Mooi, Herman. We zijn druk aan het hooipersen. Wil je even een groeten doen aan Jelle, die straks wat spierballen en zweetdruppels moet laten zien. Ja, met dit weer, jongens. Hooipersen. Nou ja, ik denk wel dat als je het hooi gaat, of het gras gaat maaien, dat je over een uur met een pak hooi in het rond kan. De werkbus bingo. De jouw laatste kans. Stuur even een foto toe van een blikje bier in jouw werkbus. Naar 085 114 39 39. Gaat de notaris straks even een winnaartje trekken hier. Dit is Roger Whittaker. En hoe heet die plaat? Oh ja.

0: Josje, onlangs overleden. Zilveren vogel hoor je hier op Hitsdas Radio. We spelen
1: dit.
0: Dit
1: is de Werkbus Bingo!
0: De Werkbus Bingo! Bingo! Goedemiddag, met wie spreek ik?
2: Ja, goedemiddag, ik spreek met Gert-Jan Heijnen.
0: Gert-Jan Heijnen, en waar rijdt Gert-Jan Heijnen? Want je bent onderweg, hoor ik, of niet?
2: Ja, ik kom net uit de werk. Ik rijd nu bij Willemstad richting Feyenaard, het dorpje waar ik woon.
0: In Brabant? Wat zeg je? België?
2: Nee, dit
0: is
2: Brabant.
0: Oh ja, Feyenoord is Brabant. Daar woont volgens mij. Daar woont toe. Hoe heet hij? Frans Bauer.
2: Ja, daar woon ik toevallig twee straten achter.
0: Daar woon je twee straten achter Frans Bauer. Oké. Okay. Ja, oké. Okay. En jij bent lekker onderweg. Je bent aan het werk geweest. Wat doe je voor werk?
2: Ik ben technisch medewerker op een groot bekend merk vakantiepark, wat ik niet zal noemen.
0: Oh, dat mag gerust dan voor mij. Ik piep het wel weg.
2: Ja, ik werk bij Landbouw.
0: Wat? Oh, Landbouw Green Park. Mijn collega die zit hiernaast, die probeert iedere keer. Wat is er op? Wacht even hoor. Mijn collega die wil zich met het gesprek bemoeien.
2: Oh.
0: Hij heeft heel veel singles. Wat hier gezegd.
2: Dat klopt.
0: Hoe weet jij dat erop?
3: Want hij heeft een keer een interview gehad op Radio Continu.
0: Oh, hij heeft vroeger een interview gehad op Radio Continu. Dat gaan we hier niet zeggen. Welke kut radiostation was dat trouwens? Maar goed, dan gaat het om. Zeg maar, ja, je zit dus lekker onderweg naar huis en ja, je hebt een blikje bier in de bus.
2: Ja, het was een verschrikkelijk hete dag en we zijn al eerder begonnen. Maar ja, omdat het een vakantiepark is, gaat alles door natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar ik kreeg zo'n lekker koud blikje bier en ik denk, ja, die kan ik wel even nuttigen onder het genot van Hitsdas Radio, dacht ik.
0: Nou, hartstikke goed. Een heel goed idee van jou inderdaad. En ja, in eentje mag, hè. Zo simpel is het ook toch, of niet? Hè?
2: Ik
0: zo is dat.
2: Geen puntenrijwijs, dus dat mag nog net.
0: Geen puntenrijwijs, zeg je. Ja, ik heb voor jou het hitsprijzenpakket. Ik kom jouw kant op, want jij hebt inderdaad bingo! Gefeliciteerd, de prijzen gaan richting Brabant. En veilig rijden, goed thuiskomen daar in Feyenaard.
2: Dankjewel, wij maken er weer een mooie show van. En laat die mooie piratenkanalen van doorkomen.
0: Komt goed, ik heb er eentje van Highway klaarstaan.
2: Lekker,
0: wel lekker. Oké, hey, fijn weekend, hè? Oké, en zoals we hier in Groningen zeggen, mooi. Hoe zeg je dat daar in Brabant?
2: Houdoe.
0: Hoi.

0: Even een piratenkrijter gedraaid voor Gert-Jan. Hij ging er met de prijzen vandoor in de werkbus bingo. Volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen als je niks gewonnen hebt. En wil je nou veel kans maken? Ik heb een grote tip voor je. Gewoon je bus niet opruimen. Dat is de grootste kans dat je gewoon het item voor volgende week er ook in liggen hebt. Nog 1 uur de middagshow hier op Hits.
1: Dit uur werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Nieuw huisbouw in de regio Grootegast, Leek, Drachten of Groningen? Bouwbedrijf MT Doezem. Bedrijfspand of stal bouwen? Bouwbedrijfmt.nl.
3: Mooi mensen! Mooi mensen, hallo hallo! Nou hako de blauw en dat blijft zo! Voor de heren hebben we ook Bram Sparries in de uitverkoop! Nou, 2 stuks voor maar 79 euro!
4: Vinnen maar Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl!
3: Als de bliksem, nog vinden we ons!
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister! Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak 1 plus 1 gratis! Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Venema Finsterwolde, dat is voor de jeans.nl.
3: Als de bliksem, nog Venemold.
6: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekens Recycling.nl. Tekens met dubbel E.
7: Wilders meubel door.
8: Ja! Goeiedag, zeg maar. Bij ons in Vrijskalo ken ik de hele dag prachtig gras maaien. En Greta die god en geregeld heeft nog Mulder om te kijken naar de allermooiste meubel. Ja, even, dat klopt. Ik mag daar graag even snuisten. Mulders Meubeldorp, bij ons in Vrijskalo. De allergrootste woonwinkel van de hele wereld, bij jou.
7: Mulders Meubeldorp.
8: Ach, even, je moet niet al zo overdrijven, man.
9: Auto First Zeller Auto's. Geen gedoe, goed geregeld. Autofirst-zellerauto's.nl.
10: Scheper Grote Gast, jouw specialist in vloeren, raamdecoratie, zonwering en horen. Maak je huis compleet.
11: Grind Import Noord, specialist in zand, grind, grond of split. Grindimportnoord.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe schuur of tuinhuis, met of zonder overkapping? Kies slim. Kies goedkopeschuur.nl. Prefab houten schuren en tuinhuizen. Razendsnel te plaatsen met kant-en-klare wanden en dakdelen. Door heel Nederland geleverd aan particulier en hovenier. Goedkopeschuur.nl. Makkelijk, snel en betaalbaar.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 5 uur.
13: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De stikstofuitstoot van industrie en vervoer moet in het jaar 2035 de helft lager zijn dan in 2019. Dat staat in het stikstofplan van het kabinet. De stikstofuitstoot van de twee sectoren is de afgelopen jaren al hard gedaald, maar ze moeten nog even een extra stap zetten. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakte de gemeente vanmiddag bekend op de gemeentelijke website. Het gaat om een opvang voor 60 personen. Het kabinet wil dat melkveehouders niet meer dan 2,6 koeien per hectare gaan houden. Dat is een van de nieuwe afspraken die in het pakket aan maatregelen in het kader van stikstof staat. Dit wordt bevestigd in een bericht van de Telegraaf. De hoogste temperatuur voor juni ooit in Nederland is vanmiddag gemeten. Om 2:50 werd het in Eindhoven 38,2 graden. Dat meldt Weer Online. Het eerdere record voor juni stond op 37,9 graden en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. Het Israëlische leger heeft met drones flyers verspreid in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Het is de eerste keer dat Israël op deze manier een evacuatiebevel geeft sinds vorige week een nieuw bestand werd gesloten tussen Israël en Hezbollah. Het verspreiden van flyers is een tactiek die Israël al langer gebruikt. En dan het weer. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een stevige onweersbui. Vannacht koelt het af naar 22 graden. Morgen op

0: vloerspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 90 box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok wonen en slapen.nl.
1: Hier Hendrik Jan, uw groenteman. Voor gezond en lekker eten komt u naar Bonenschansker Groente en Fruit en het gezellige Koopmansplein in Ten Boer. Koop bij uw gezonde apotheek al uw groenten, fruit, rauwkostsalades en maaltijden voor de hele week. Tot ziens in Ten Boer.
0: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
2: Infra Westerkwartier. Sterk in kraanverhuur, grondverzet, kabel en leidingwerk. Infrawesterkwartier.nl.
3: CNC staalsnijbedrijf Arie Alberts. Uw gedachten geef ik vorm. Volg mij op Facebook.
4: Boskloppenverhuur. Voor verhuur van personenauto's, 9-persoons bussen en bakwagens. Bij Boskloppenverhuur in Doezum huur je al vanaf €40 per dag. En altijd 400 kilometer vrij. Met gemak een dag van tevoren halen en 's avonds of 's nachts terugbrengen. Boskloppenverhuur.nl. Bij ons is huren flexibel en niet duur.
5: Vrijdagmiddaghit wordt mede mogelijk gemaakt door Spithorst, bronbemaling uit Siddeburen. Teubentransport uit Ter Apel. Uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers, schilder- en restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl. Vrijdagmiddaghit.

0: ja, ze zouden eigenlijk nog iets beter kunnen als ik heel eerlijk ben. Want ik krijg alleen maar foto's van mannen in een zwembad. En mannen, hoe zeg ik dat nou netjes? Iets wat corpulente mannen. Of zien goudgrannen gewoon dik. Ja. Plaatje even gedraaid. André Hazes, Zomer in mijn bol. Proost vanuit het zwembad. En graag plaatje Zomer in mijn bol van André Hazes. En een tip van de Vossies. Is goed hydrateren allemaal. Ook een flesje Kronwagen erbij in het zwembad. Lekker man. Lekker. We gaan eens even kijken wat er allemaal binnenkomt op de app hier bij Hits. Hey Herman. Heb jij nog een plekje voor Henk Spaan en Harry Vermegen met een nummer Koud, hè? Ja, dat zou ook wat zijn inderdaad. Goedemiddag Herme. Ik heb een paar keer gebeld omdat ik dacht een bel is sneller. Nee jongens, dat is even een tip van mij. Niet bellen, want dat was één gekhuis. Dat ding gaat de hele tijd door. Gewoon even een appje sturen. 085-114-3939. Maar zou je een vrolijk Nederlands nummertje kunnen draaien voor mijn buurman Ronald, omdat hij vanmorgen aan zijn achterste is geholpen en nu een beetje down is? Omdat er iemand aan zijn anus heeft gezeten. Jongens, ben toch geen bericht in dit. Groetjes komen van Gert. Even kijken. Huppakee, wat is dit? Hier. Nogmaals met Jan. Zou jij Gianni van Dean Sanders kunnen draaien? Bijvoorbeeld dank Dean Sanders. Nou, daar gaan we even over nadenken. Wordt er geluisterd ook aan het zwembad. Jongens zitten allemaal in het zwembad. Kun je de groeten doen even aan Myron, Jari en Mees? En de groetjes komen van mij dan. Hè. Die doet de groeten aan zichzelf. Hè. Dat is dan ook weer hartstikke mooi. Even kijken. Ja, Luc die reageert. En je hebt mij gebeld. Ja, dat klopt. Voor een spelletje de werkbusbingo. Maar je nam niet op. Dus ja, dat is wel het. Ja, dat is wel belangrijk bij het spel, hè, zeg maar, dat je opneemt. Goed, er wordt flink bier gedronken in ieder geval. Herman Keizer die komt hier binnen, die heeft geen bier. Hè, maar we hebben cola Birnburgers. Ja, cola Birnburgers. Nou, doe maar, hè, maar elke week komt hij langs voor dit kleine stukje, hè. Plichtsbesef als hij is. Plichtsgetrouw, moet ik zeggen. Ja, zo zijn die pekelders. Nou, Herman, ik zet de microfoon even voor je open. Even het weekend even inluiden.
1: Het was deze week weer heel hard werken.
0: Ach, met die warmte.

0: Hits. Vrijdagmiddag hits.
1: Dit is lekker.
0: Met DJ Herman.
1: Inderdaad, om je vingers bij af te likken.

0: zijn.
1: Ja, wat is er nou mooier dan Rommie tijdens de vrijdagmiddagborrel?
0: Waarom zoek je het geluk achter...
1: Dan waait hij toch ook naar Rommie. Het geluk, waarom zoek je het geluk achter de horizon, ja. Goed, als er één plaat is die echt heel vaak aangevraagd wordt... en ik overweeg zelfs om mijn baas voor te stellen... dat elke keer als ik een tientje krijg voor de keer dat die aangevraagd wordt... Dan hoef ik ook geen salaris meer... Nou verdien ik niet heel veel, dus dat scheelt ook alweer. Maar er is één plaat die ongeveer, nou is vanmiddag, ik denk 15 keer aangevraagd, 20 keer, ik weet niet, ik hou de tel niet meer bij. En ik heb hem ook al gedraaid. En hij wordt gewoon nog een keer aangevraagd. En ja, hier staat echt de doodstraf op als je dit doet, normaal gesproken in Radioland. Maar we kunnen mij het ook schelen, ik doe hem gewoon nog een keer. Het is namelijk de zomerhit van 2026. Van niks op nummer 1 bijna, Rutger van Barneveld. En hij wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten, oké, voor de tweede keer vanmiddag op

0: Herman Schoonmaker.
1: Verdamme Herman, waar gaat dit over?
2: Dit moet stoppen, ik walg ervan.
0: Vrijdagmiddag. Hits. Das Radio.

0: Vliegt er toevallig een haan door uw raam? Bel dan de Haan Glasservice Sappemeermeel. Of kijk op dehaanglasservice.nl.
1: Ik zing als ik grondzuig.
2: Kunt u er niet bij?
1: Alleen als ik grondzuig.
2: Van der Vlier zuigt het voor.

0: Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
2: Werken, dat wordt een plezier met Van der Vlier.
3: Dat is een dikke bak met licht. Van Ledhandel 24 zeker. Dat zie je meteen. De specialist in agrarische ledverlichting. En Ledhandel24.nl heeft een enorm ruim assortiment werklampen en koplampen voor alle bekende trekkermerken. Dus ga snel naar Ledhandel24.nl.
4: Hako Scheemda. Voor verkoop, onderhoud en reparatie van tuin- en parkmachines. Inclusief robotmaaiers. Bezoek onze showroom of kijk op hako-scheemda.nl.
5: Rommelbius. En container nodig? Kijk op strotmeijercontainerverhuur.nl.
6: Op zoek naar een allround partij in de metaalbewerking? DVA Technology uit Klazinaveen heeft alles onder één dak. Van CNC draaien, frezen, lasersnijden en kanten tot aan glasparelstralen en complete assemblage. Daarnaast op zoek naar ervaren vakmensen voor technische projecten? DVA uit Klazinaveen regelt het. dvatechnology.nl.
7: Hey Niels!
8: Hey Moi!
7: De specialist in tuinmachines en gereedschappen.
8: Klopt!
7: En je bent dealer van Stiga, Toro, Stiel en Makita?
8: Jazeker! En we hebben regelmatig leuke acties.
7: Dus als de wieden weer gaan naar Niels Lubbers tuinmachines en gereedschappen in Ter Apel.
8: Zeker te weten!
7: En kijk op nieuwslubbers.nl.
9: Hotel, café, restaurant Ekamper in Rodeschool. Dineren bij Hotel Ekamper is buitengewoon genieten in een ontspannen sfeer. Reserveren? Ga naar hotelekamper.nl. Welkom bij Hotel Ekamper.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan. Echt lekker.
12: Eindelijk geen koude voeten meer dankzij de energiezuinige oplossing van de Drentse vloerverwarmingsspecialist uit Klazinaveen. Dit wil ik niet alleen in huis, maar ook op het werk. Drentse vloerverwarmingsspecialist.nl. Expert in duurzame en comfortabele vloerverwarming. Heerlijk en comfortabel.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.

Ja, wat betekent het eigenlijk, hè? Hoelapaloo. Ja, dat dus. Hoelapaloo. Andreas Cavalier, die vroeg zich er ook af. En die schreef er een liedje over. Was heißt dann Hoelapaloo? En we zijn er eigenlijk nog steeds niet achter. Maar het is gewoon een heerlijke plaat. Het is vrijdagmiddag. Ik heb nog, nou, laten we zeggen, een klein kwartiertje voor je. Heb je nog een verzoekje voor me? Stuur het even naar me toe. 085 114 39 39 voor op de valreep van deze vrijdag. Les amis.

sexy weekend, jongens. Ja, ik wens jullie er ook allemaal. Alhoewel met die bloedhitten. Allemaal een sexy weekend. Zit je door op te wachten, jongens. De Esperando's. Een sexy weekend. Allemaal. Ik heb nog een paar platen te gaan op deze tropische vrijdagmiddag. Hier tijdens de vrijdagmiddagborrel. De vrijdagmiddaghits op Hitstas Radio. Aangevraagd via 085 104.

Classics op Hitstas Radio op deze vrijdag. Ah, dan is het alweer zover, hè. Ik vreug me de hele week erop en dan is het vrijdagmiddag en dan is het zomer alweer voorbij. Ja, nou ja. Ah, ik doe nog maar één flesje bier, Ronald, nog eentje. Ja, ja, nog een dag, ja. Lekker geluid, hè. Oké, mensen. Het is zover. Het wordt Blue Day dit weekend. Niet overklagen, gewoon dragen. Flesje bier drinken. Lekker met de pootjes in het water. Nooit als een zeur. Als ring is niet goud. Ligt de snee is niet goud. Oh, het is nooit goed. Ik wens je een heel fijn weekend. Veel plezier met alle mooie muziek hier op Hits. Het non-stop reclamevrije weekend. En misschien zie ik je ergens dit weekend. Jongens, het is weekend!

0: Gewoon naar met dat ding weg, al vest alle mol gaan meer. Nou, dat is bellen het schietbeeld. Verhuizen. Klootzak.
1: Vrijdagmiddaghits werd mede mogelijk gemaakt door Spithorst Bronbemaling uit Siddeburen, Teubentransport uit Ter Apel, uw logistieke partner. Kijk op teuben.nl. En Burgers Schilder en Restauratiewerken. Wil jij werken bij een meesterschilder? Burgers-meesterschilder.nl.
2: Tijd voor een nieuwe cv-ketel.
3: Ja, dacht ik ook al.
2: Ketelservicenoord.nl. Nee, wacht, we gaan naar de showroom in Veendam. Want ik wil wel advies over verduurzaming.
3: Goed idee. En we sluiten direct een service- en onderhoudscontract af.
2: Ketelservicenoord.nl.
3: Altijd een comfortabel binnenklimaat.
2: Zo is dat.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen.
3: Ook VVE's kunnen rekenen op Ketelservice Noord voor installatie, service en onderhoud van cv-ketels. Betrouwbaar en vakkundig. Ketelservicenoord.nl.
6: Professionele voeg- en gevelherstelservice of reparatie van betonschade. Met Marten Voeg- en Gevelrenovatie BV kies je voor vakkundige betrouwbaarheid. martengevelrenovatie.nl.
7: Bij John Second Hand Shop en Meubelstore.
8: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bij John in Drouwenermond.
7: Je vindt
9: uw loonwerk in goede banen. Loonwerkwesterkwartier.nl.
10: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eekst. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eekst. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eekst. Kaarten bestel je via tpeekst.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon Graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
11: Bronbemaling nodig? Vraag WA Spithorst Bronbemaling. Je vindt WA Spithorst Bronbemaling ook op Facebook.
12: Bouwproject? Houthandel Veenstra heeft plaatmateriaal, alle soorten hardhout, ijzeren balken en bouwmatten. Ook verzinkt. Maar ook puurisolatie, dakbedekking, kozijnen, deuren, tuinschermen en dubbelglas. Houthandel Veenstra Noordhoorn. Voor de handige en niet handige doe-het-zelver. Houthandelveenstra.nl. Alles op bouwgebied.
13: Oud ijzer en metalen? Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
14: Wouter Geerlings Car Detailing was niet alleen, maar laat uw auto weer glanzen. Like ons op Facebook en vind ons in Rode.
15: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
16: Kus.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Stel je voor, morgen dineren aan je nieuwe eettafel. Of straks neerploffen op die bank die je gisteren nog uitzocht. Bij Sfeer.nl in Assen en Zwolle kan dat. Die hebben snelle levertijden. Oh, ze zijn er al. En Sfeer.nl heeft een zee aan keuze. Oeh, het echte sfeergevoel begint al. Sfeer.nl, trendsetter in wonen. Iedere dag open.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Oh, wil je meteen bon-inspiratie opdoen? Kijk op sfeer.nl of kom naar de winkel in Assen of Zwolle. Sfeer.nl, trendsetter in wonen.
4: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, Van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. De Hits, Das Radio, met het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na het dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. In het Utrechtse Woudenberg wordt van 17 juli tot en met 27 augustus in een sporthal een tijdelijke spoednoodopvang voor vluchtelingen gemaakt. Dat maakt de gemeente vanmiddag

0: Dat meldt Weer Online. Het vorige record voor juni stond op 37,9 graden... en werd gemeten op 27 juni 1947 in Venlo. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Wil je catering van A tot Z? Ga naar paul-dekker.nl.
2: Nostalgie Palast in Noordhoorn. Alles voor huis, tuin en horeca. Zowel

0: cafeetje of barretje thuis. 7 dagen per week geopend. Nostalgie-pallast.de.
1: Acta Speelgoed. Een tuin vol speelplezier. Met speeltoestellen en schommels van hout. En geniet van het buitenleven met een houten blokhut of tuinhuis. Actaspeelgoed.nl.
2: Top Ago Doezem. Voor al het loonwerk op topniveau. Je vindt Top Ago Doezem via Facebook.
3: Voor de verkoop van nieuwe en gebruikte chalets en staancaravans gaat u naar Gritter in Geesbrug. Staat er niets bij? Ontwerp uw droomchalet in onze fabriek. Inruil en financiering mogelijk.
4: Gritter Chalets en Staancaravans.
3: Kijk op grittercaravans.nl.
5: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer...

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Oud ijzer en metalen. Tekens Recycling Winschoten is er gek op. Kies voor gemak en maak gebruik van onze containerservice. Tekensrecycling.nl. Tekens met dubbel E.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
12: Voor elke timmerklus. Timmerbedrijf Smit-middengroningen.nl.
13: Met bandenservice poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
14: Droom jij van ultieme vrijheid op vakantie? Bij Zinger Campers huur je de mooiste campers in alle soorten en maten. Van compacte buscampers tot luxe half-integraal en integraal campers. Voor 1 tot 7 personen, van 5 tot 7 meter lang. Je vindt ons in Bijlen, in Hartje Drenthe. Kijk nu op zingercampers.nl.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
18: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Op zaterdag 4 juli gaat het los in Eext. Beleef de kracht en het spektakel van Truck en Tractor Pulling Eext. Met diverse spectaculaire klassen en brullende motoren wordt dit een dag die je niet wil missen. 4 juli, Truck en Tractor Pulling Eext. Kaarten bestel je via tpeext.nl. Deze spot wordt mede mogelijk gemaakt door Topgazon graszolen. Voor een perfect groen gazon ga je naar Topgazon.
20: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
22: Samen delen we Oranje.
23: Nieuwe bedrijfsunit.
24: Nieuwe bedrijfsunits te huur in Oost-Groningen. 2 etages, eigen toilet en elektrische roldeur. Vanaf 100 vierkante meter. Ook ideaal voor je caravanstalling of hobbyruimte. Bekijk de mogelijkheden op loudijkverhuur.nl.
25: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Oh nee, hè. Moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen?
0: spullen voor Costadel Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
1: En wat gaan we doen dit weekend?
2: Heerlijk de tuin in. Johan Schuitema in Mussel helpt u graag met zaden, meststoffen en heel veel bloeiende tuinplanten aan een mooie groene tuin. 6 dagen in de week geopend, al vanaf 8 uur 's morgens. Johan Schuitema in Mussel.
3: Dit is Hits. Dat is Radio.

0: Oh ja, Van der Vlier verhuurt ook vloeistofdichte containerbakken. Kijk op vandervliergroep.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Bioromal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met bandenservice Poeder uit Roden ben je snel weer veilig op weg. Poederbanden.nl.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Woningontruiming of verhuizing? Ach, geen stress. Hergebruik Wijting ontzorgt bij woningontruiming en verhuizing. Hergebruikwijting.nl. Dat is makkelijk opgeruimd.
12: Voorkom dure reparaties en problemen met jouw auto en gebruik Risloan. De additieven van Risloan beschermen en herstellen motor, koelsysteem, brandstofleidingen en meer. Bespaar op reparaties, rij zuiniger en verleng de levensduur van je auto. Ga naar Auto en Anders aan de Stockholmstraat in Groningen bij Bauhaus. Of kijk op risloanbenelux.nl. Gebruik Risloan.
13: Oh nee, moet ik mijn vakantietrip naar Costa del Sol inruilen voor Costa del Balkon? Dat kan slimmer. Met een warmtepomp van duurzaamheidstechniek Rosin zeg je adios tegen hoge energiekosten. Duurzaam en comfortabel. Duurzaamheidstechniek Rosin.nl.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Want voor je het weet wordt de finale al gespeeld.
15: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed, Wibra.
16: Op zoek naar een robotmaaier of advies? Evertstuinmachines.nl.
17: Loonbedrijf Hummel. Sterk in loonwerk, krachtig in grondwerk. Ook voor containerverhuur ga je naar Loonbedrijf Hummel.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
19: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
20: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
21: Brussel Zuid.
20: Hé, nu al?
19: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
22: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, dat is radio met het nieuws van 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. Een klein sportvliegtuig is in Peking tegen de 530 meter hoge Sittik-toren gevlogen. Over slachtoffers en de oorzaak is nog niets bekend. Op beelden is een gat in de wolkenkrabber en vallend puin te zien. De politie ontruimde de omgeving en verwijderde ook beelden van sociale media. Een 45-jarige man is aangehouden na dodelijke bootongeval op de Mokerplas. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Slachtoffer is de 28-jarige amateurvoetballer Mats Grotenberg, bekend van USV Hercules en zijn bekerdoelpunt tegen Ajax in 2023. Ook deed hij mee aan meerdere realityprogramma's. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
22: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio. Dit is weer een...

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Virena Autogroep. Kia dealer, maar nu ook de nieuwe dealer van Omoda en Jeku. Virena Autogroep vind je in Emmen. Nieuw aan de Nijbracht. En in Assen, Stadskanaal, Winschoten en in Groningen. Stap eens binnen bij een van onze showrooms of kijk op virenaautogroep.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan. Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Koop Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Voor mode, vintage, huishoudelijk, witgoed en meubels, nieuw en gebruikt, ga je naar Bijson in Drouwen aan Montfoort.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
4: Live vanuit het Piraten Media Complex in de Poppoort van Nederland is dit de Hitfabriek. Hits, Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. Een kind is vanmiddag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Rotterdam-Hoogvliet gevallen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde aan het eind van de middag aan de Schakelweg. De politie gaat uit van een ongeluk en onderzoekt de toedracht. Het kabinet heeft de strenge stikstofmaatregelen gepresenteerd. Boeren nabij kwetsbare natuur moeten de uitstoot fors verminderen en mogen maximaal 2,6 koeien per hectare houden. Zij moeten hun bedrijfsvoering aanpassen. Ook supermarkten en veevoerbedrijven moeten bijdragen. Doen zij dat niet vrijwillig, dan wil het kabinet wettelijke maatregelen invoeren. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. Een 1-jarig jongetje bleef gisteravond alleen achter in een kinderopvang in Schiedam. Medewerkers zagen hem bij sluitingstijd over het hoofd. Volgens het AD troffen zijn ouders een gesloten deur aan en belden de politie. Het kind werd onderzocht door ambulancepersoneel en maakt het volgens de opvangorganisatie goed. De hitte zorgt ook komende dagen voor problemen op het spoor. De NS meldt aan ANP dat door beschadigde treinen de verwachting is dat er maandag en dinsdag hinder zal zijn, al is de precieze impact nog onbekend. Zondag rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

hopen dat we geen storingen of overlast veroorzaken. Dat is uiteraard niet de bedoeling van onze mooie hits. Hits. Hits. Das Radio.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door tvbeugels.nl, grondzuigbedrijf Van der Vlier, van der Vliergroep.nl en rudyschipper.nl voor naadloze aluminium dakgoten. Hits, Das Radio, met het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een rode fari, dat is een half aap, ontsnapte vandaag uit Artis en zwierf enkele uren rond in Amsterdam. Het dier werd hoog in een boom gevonden bij het Johanna ter Meulenplein. Medewerkers, politie en brandweer vingen de halfaap met een verdovingsspel en brachten hem veilig terug naar zijn verblijf. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist. De bevingen veroorzaakten grote verwoestingen rond Caracas. Reddingswerk verloopt moeizaam door overvolle ziekenhuizen, gebrek aan materieel en ingestorte gebouwen langs de kust en in de hoofdstad. Het CBR schrapt morgen alle theorie- en praktijkexamens, cursussen en rijtesten in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel vanwege code rood en de extreme hitte. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 38 graden. In de overige provincies bepalen examinatoren per locatie of examens veilig kunnen doorgaan. In Turkije zijn 4 verdachten veroordeeld voor de dood van een Turks-Duits gezin dat vorig jaar tijdens een vakantie overleed door bestrijdingsmiddelen in een hotel. De hoofdverdachten kregen celstraffen van 12 tot 18 jaar. 2 andere verdachten zijn vrijgesproken. Vesteda hoeft mogelijk geen huurwoningen te verkopen, dat meldt NOS. Na overleg met aandeelhouders daalde het bedrag aan teruggevraagde investeringen van 4,1 miljard naar 765 miljoen euro. Daardoor lijkt verkoop van woningen niet meer nodig. Vesteda verhuurt ruim 28.000 middenhuurwoningen, vooral in de Randstad en grotere steden. En dan het weer. Vanavond is er wat bewolking en vooral in het zuidoosten is er kans op een stevige onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt vannacht uiteindelijk naar 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl. Hits, dat is radio.

Het komende uur non-stop hits wordt je aangeboden door lkeventservice.nl.

paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...